0: behandelingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij een verkeersongeval in de Zwijnsbergenstraat in Breda is dinsdagmiddag een motorrijder gewond geraakt. De motor was in botsing gekomen met een personenauto. Het slachtoffer is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. Een bestuurder van een taxibus was getuige van het ongeval en kon daardoor niet verder rijden, omdat hij een verklaring moest afleggen. Een collega werd opgeroepen zodat een reiziger de rit kon vervolgen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht en had daarvoor de Zwijnsbergenstraat tijdelijk afgesloten. Bij een bedrijfsbrand aan de Brieltjenspolder in Made is woensdagochtend veel rook vrijgekomen. De brand ontstond in een container met plastic afval. Volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant breidde het vuur zich in eerste instantie snel uit, maar kon worden voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen bedrijfspand. De brandweer schaalde groot op en kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Het vuur sloeg wel over naar een tankwagen met ongevaarlijke inhoud en ook zijn enkele vaten afgebrand. De rook zorgde voor overlast in de omgeving en trok over de A59 richting Oosterhout. De rook was ook zichtbaar in Waalwijk. De veiligheidsregio adviseerde omwonenden om ramen en deuren te sluiten als zij last zouden hebben van de rook. Een 56-jarige man uit Veen is woensdagochtend overleden na een eenzijdig ongeval in wijk en Aalburg. Dat meldt de politie via X. Het ongeval gebeurde iets na 9 uur aan het Hakkenveld. De man botste met zijn auto door een nog onbekende reden tegen een boom. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Vooralsnog is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar

0: Kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Een 56-jarige man uit Veen is woensdagochtend overleden na een eenzijdig ongeval in wijk en Aalburg. Dat meldt de politie via X. Het ongeval gebeurde iets na 9 uur aan het Hakkenveld. De man botste met zijn auto door een nog onbekende reden tegen een boom. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Vooralsnog is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Bij een verkeersongeval in de Zwijnsbergenstraat in Breda is dinsdagmiddag een motorrijder gewond geraakt. De motor was in botsing gekomen met een personenauto. Het slachtoffer is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. Een bestuurder van een taxibus was getuige van het ongeval en kon daardoor niet verder rijden, omdat hij een verklaring moest afleggen. Een collega werd opgeroepen zodat de reiziger de rit kon vervolgen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht en had daarvoor de Zwijnsbergenstraat tijdelijk afgesloten. Bij een bedrijfsbrand aan de Brieltjenspolder in Maden is woensdagochtend veel rook vrijgekomen. De brand ontstond in een container met plastic afval. Volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant breidde het vuur zich in eerste instantie snel uit, maar kon worden voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen bedrijfspand. De brandweer schaalde groot op en kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Het vuur sloeg wel over naar een tankwagen met ongevaarlijke inhoud en ook zijn enkele vaten afgebrand. De rook zorgde voor overlast in de omgeving en trok over de A59 richting Oosterhout. De rook was ook zichtbaar in Waalwijk. De veiligheidsregio adviseerde omwonenden om ramen en deuren te sluiten als zij last zouden hebben van de rook. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het

0: noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Bij een bedrijfsbrand aan de Brieltjenspolder in Made is woensdagochtend veel rook vrijgekomen. De brand ontstond in een container met plastic afval. Volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant breidde het vuur zich in eerste instantie snel uit, maar kon worden voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen bedrijfspand. De brandweer schaalde groot op en kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Het vuur sloeg wel over naar een tankwagen met ongevaarlijke inhoud en ook zijn enkele vaten afgebrand. De rook zorgde voor overlast in de omgeving en trok over de A59 richting Oosterhout. De rook was ook zichtbaar in Waalwijk. De veiligheidsregio adviseerde omwonenden om ramen en deuren te sluiten als zij last zouden hebben van de rook. Bij een verkeersongeval in de Zwijnsbergenstraat in Breda is dinsdagmiddag een motorrijder gewond geraakt. De motor was in botsing gekomen met een personenauto. Het slachtoffer is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. Een bestuurder van een taxibus was getuige van het ongeval en kon daardoor niet verder rijden, omdat hij een verklaring moest afleggen. Een collega werd opgeroepen zodat de reiziger de rit kon vervolgen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht en had daarvoor de Zwijnsbergenstraat tijdelijk afgesloten. Een 56-jarige man uit Veen is woensdagochtend overleden na een eenzijdig ongeval in Wijk en Aalburg. Dat meldt de politie via X. Het ongeval gebeurde iets na 9 uur aan het Hakkenveld. De man botste met zijn auto door een nog onbekende reden tegen een boom. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Vooralsnog is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones. Dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine

0: 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: I'm a dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'm a dance cause you devil like. You cross the line 100 times. Overriding wrongs and rights. Fell down, feather light. You make me wish I'd never grow up, but I've grown up. I wish you'd never shown up, but you showed up. I wish I'd never grow up, but I've grown up now. I wish you'd never shown up, but you showed up.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Bij een verkeersongeval in de Zwijnsbergenstraat in Breda is dinsdagmiddag een motorrijder gewond geraakt. De motor was in botsing gekomen met een personenauto. Het slachtoffer is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. Een bestuurder van een taxibus was getuige van het ongeval en kon daardoor niet verder rijden, omdat hij een verklaring moest afleggen. Een collega werd opgeroepen zodat de reiziger de rit kon vervolgen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht en had daarvoor de Zwijnsbergenstraat tijdelijk afgesloten. Een 56-jarige man uit Veen is woensdagochtend overleden na een eenzijdig ongeval in wijk en Aalburg. Dat meldt de politie via X. Het ongeval gebeurde iets na 9 uur aan het Hakkenveld. De man botste met zijn auto door een nog onbekende reden tegen een boom. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Vooralsnog is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Bij een bedrijfsbrand aan de Brieltjenspolder in Maden is woensdagochtend veel rook vrijgekomen. De brand ontstond in een container met plastic afval. Volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant breidde het vuur zich in eerste instantie snel uit, maar kon worden voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen bedrijfspand. De brandweer schaalde groot op en kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Het vuur sloeg wel over naar een tankwagen met ongevaarlijke inhoud en ook zijn enkele vaten afgebrand. De rook zorgde voor overlast in de omgeving en trok over de A59 richting Oosterhout. De rook was ook zichtbaar in Waalwijk. De veiligheidsregio adviseerde omwonenden om ramen en deuren te sluiten als zij last zouden hebben van de rook. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
7: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thielo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Bij een verkeersongeval in de Zwijnsbergenstraat in Breda is dinsdagmiddag een motorrijder gewond geraakt. De motor was in botsing gekomen met een personenauto. Het slachtoffer is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. Een bestuurder van een taxibus was getuige van het ongeval en kon daardoor niet verder rijden, omdat hij een verklaring moest afleggen. Een collega werd opgeroepen zodat de reiziger de rit kon vervolgen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht en had daarvoor de Zwijnsbergenstraat tijdelijk afgesloten. Een 56-jarige man uit Veen is woensdagochtend overleden na een eenzijdig ongeval in wijk en Aalburg. Dat meldt de politie via X. Het ongeval gebeurde iets na 9 uur aan het Hakkenveld. De man botste met zijn auto door een nog onbekende reden tegen een boom. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Vooralsnog is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Bij een bedrijfsbrand aan de Brieltjenspolder in Maden is woensdagochtend veel rook vrijgekomen. De brand ontstond in een container met plastic afval. Volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant breidde het vuur zich in eerste instantie snel uit, maar kon worden voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen bedrijfspand. De brandweer schaalde groot op en kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Het vuur sloeg wel over naar een tankwagen met ongevaarlijke inhoud en ook zijn enkele vaten afgebrand. De rook zorgde voor overlast in de omgeving en trok over de A59 richting Oosterhout. De rook was ook zichtbaar in Waalwijk. De veiligheidsregio adviseerde omwonenden om ramen en deuren te sluiten als zij last zouden hebben van de rook. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: vakatures die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu.
7: In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij een bedrijfsbrand aan de Brieltjenspolder in Maden is woensdagochtend veel rook vrijgekomen. De brand ontstond in een container met plastic afval. Volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant breidde het vuur zich in eerste instantie snel uit, maar kon worden voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen bedrijfspand. De brandweer schaalde groot op en kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Het vuur sloeg wel over naar een tankwagen met ongevaarlijke inhoud en ook zijn enkele vaten afgebrand. De rook zorgde voor overlast in de omgeving en trok over de A59 richting Oosterhout. De rook was ook zichtbaar in Waalwijk. De veiligheidsregio adviseerde omwonenden om ramen en deuren te sluiten als zij last zouden hebben van de rook. Een 56-jarige man uit Veen is woensdagochtend overleden na een eenzijdig ongeval in wijk en Aalburg. Dat meldt de politie via X. Het ongeval gebeurde iets na 9 uur aan het Hakkenveld. De man botste met zijn auto door een nog onbekende reden tegen een boom. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Vooralsnog is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Bij een verkeersongeval in de Zwijnsbergenstraat in Breda is dinsdagmiddag een motorrijder gewond geraakt. De motor was in botsing gekomen met een personenauto. Het slachtoffer is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. Een bestuurder van een taxibus was getuige van het ongeval en kon daardoor niet verder rijden, omdat hij een verklaring moest afleggen. Een collega werd opgeroepen zodat de reiziger de rit kon vervolgen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht en had daarvoor de Zwijnsbergenstraat tijdelijk afgesloten. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 5

0: Klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: your skin, do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, can we make a start?
1: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Bij een bedrijfsbrand aan de Brieltjenspolder in Maden is woensdagochtend veel rook vrijgekomen. De brand ontstond in een container met plastic afval. Volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant breidde het vuur zich in eerste instantie snel uit, maar kon worden voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen bedrijfspand. De brandweer schaalde groot op en kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Het vuur sloeg wel over naar een tankwagen met ongevaarlijke inhoud en ook zijn enkele vaten afgebrand. De rook zorgde voor overlast in de omgeving en trok over de A59 richting Oosterhout. De rook was ook zichtbaar in Waalwijk. De veiligheidsregio adviseerde omwonenden om ramen en deuren te sluiten als zij last zouden hebben van de rook. Een 56-jarige man uit Veen is woensdagochtend overleden na een eenzijdig ongeval in wijk en Aalburg. Dat meldt de politie via X. Het ongeval gebeurde iets na 9 uur aan het Hakkenveld. De man botste met zijn auto door een nog onbekende reden tegen een boom. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Vooralsnog is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Bij een verkeersongeval in de Zwijnsbergenstraat in Breda is dinsdagmiddag een motorrijder gewond geraakt. De motor was in botsing gekomen met een personenauto. Het slachtoffer is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. Een bestuurder van een taxibus was getuige van het ongeval en kon daardoor niet verder rijden, omdat hij een verklaring moest afleggen. Een collega werd opgeroepen zodat de reiziger de rit kon vervolgen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht en had daarvoor de Zwijnsbergenstraat tijdelijk afgesloten. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Maarhezen ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Haven't you heard? I'm the internet.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
10: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
11: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl.

0: online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. Na een bezoek aan Duitsland pleit staatssecretaris Erkens van Landbouw voor een gezamenlijke aanpak van de twee landen om de populatie wolven te beteugelen. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen. Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald en die daling zet zich voort op het bedrijf. De politiek moet snel maatregelen nemen, vindt PostNL. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0-nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht heb je 10 minuten vertraging. En de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij een bedrijfsbrand aan de Brieltjenspolder in Made is woensdagochtend veel rook vrijgekomen. De brand ontstond in een container met plastic afval. Volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant breidde het vuur zich in eerste instantie snel uit, maar kon worden voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen bedrijfspand. De brandweer schaalde groot op en kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Het vuur sloeg wel over naar een tankwagen met ongevaarlijke inhoud en ook zijn enkele vaten afgebrand. De rook zorgde voor overlast in de omgeving en trok over de A59 richting Oosterhout. De rook was ook zichtbaar in Waalwijk. De veiligheidsregio adviseerde omwonenden om ramen en deuren te sluiten als zij last zouden hebben van de rook. Een 56-jarige man uit de regio Veen is woensdagochtend overleden na een eenzijdig ongeval in wijk en Aalburg. Dat meldt de politie via X. Het ongeval gebeurde iets na 9 uur aan het Hakkenveld. De man botste met zijn auto door een nog onbekende reden tegen een boom. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Vooralsnog is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Bij een verkeersongeval in de Zwijnsbergenstraat in Breda is dinsdagmiddag een motorrijder gewond geraakt. De motor was in botsing gekomen met een personenauto. Het slachtoffer is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. Een bestuurder van een taxibus was getuige van het ongeval en kon daardoor niet verder rijden, omdat hij een verklaring moest afleggen. Een collega werd opgeroepen zodat de reiziger de rit kon vervolgen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht en had daarvoor de Zwijnsbergenstraat tijdelijk afgesloten. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land alleen file op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen.

0: Stichting Diabetes Plus is een CBF erkend goed doel.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van de openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. De arrestaties waren voornamelijk in de Schilderswijk. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als alle Joden zijn homo's en Hamas, Hamas, Joden aan het gas. In Amsterdam werden 8 mensen gearresteerd bij soortgelijke rellen. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens woningplatforms huurwoningen.nl en Paradius ging vooral de huur van appartementen omhoog. Daarmee zouden de huurprijzen harder omhoog gaan dan de inflatie en prijzen van koopwoningen. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld €1.882 per maand, ongeveer 3% meer dan vorig jaar. De krapte op de huurmarkt houdt aan doordat veel huurwoningen door woningbeleggers worden verkocht. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. PostNL wil dat de postwet wordt herzien, omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen. Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Een 56-jarige man uit Veen is woensdagochtend overleden na een eenzijdig ongeval in wijk en Aalburg. Dat meldt de politie via X. Het ongeval gebeurde iets na 9 uur aan het Hakkenveld. De man botste met zijn auto door een nog onbekende reden tegen een boom. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Vooralsnog is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Bij een bedrijfsbrand aan de Brieltjenspolder in Made is woensdagochtend veel rook vrijgekomen. De brand ontstond in een container met plastic afval. Volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant breidde het vuur zich in eerste instantie snel uit, maar kon worden voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen bedrijfspand. De brandweer schaalde groot op en kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Het vuur sloeg wel over naar een tankwagen met ongevaarlijke inhoud en ook zijn enkele vaten afgebrand. De rook zorgde voor overlast in de omgeving en trok over de A59 richting Oosterhout. De rook was ook zichtbaar in Waalwijk. De veiligheidsregio adviseerde omwonenden om ramen en deuren te sluiten als zij last zouden hebben van de rook. Bij een verkeersongeval in de Zwijnsbergenstraat in Breda is dinsdagmiddag een motorrijder gewond geraakt. De motor was in botsing gekomen met een personenauto. Het slachtoffer is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. Een bestuurder van een taxibus was getuige van het ongeval en kon daardoor niet verder rijden, omdat hij een verklaring moest afleggen. Een collega werd opgeroepen zodat de reiziger de rit kon vervolgen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht en had daarvoor de Zwijnsbergenstraat tijdelijk afgesloten.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Op jaarbasis is het aantal faillissementen in juni met 4% afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 302 bedrijven failliet, 12 minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, al dus het CBS. Er zijn wel meer faillissementen uitgesproken dan in mei van dit jaar. Het Statistiekbureau heeft berekend dat in de sector vervoer en opslag relatief gezien de meeste faillissementen in juni waren, gevolgd door faillissementen in de industrie. Een eilandengroep in het zuidwesten van Japan maakt zich op voor de komst van de krachtige tyfoon Bavi. Er wordt gewaarschuwd voor stormen, slagregens, aardverschuivingen en overstromingen. Bavi zou de meest vernietigende tyfoon in Japan zijn in jaren. Luchtvaartmaatschappijen hebben voor vandaag en morgen tientallen vluchten geannuleerd. Ook Taiwan, dat in de buurt ligt, vreest veel last te krijgen van Bavi, maar verwacht wordt dat de tyfoon niet over Taiwan zal trekken. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van de openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. De arrestaties waren voornamelijk in de Schilderswijk. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als "alle Joden zijn homo's" en "Hamas, Hamas, Joden aan het gas". In Amsterdam werden 8 mensen gearresteerd bij soortgelijke rellen. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens woningplatforms huurwoningen.nl en Paradius ging vooral de huur van appartementen omhoog. Daarmee zouden de huurprijzen harder omhoog gaan dan de inflatie en prijzen van koopwoningen. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld €1.882 per maand, ongeveer 3% meer dan vorig jaar. De krapte op de huurmarkt houdt aan doordat veel huurwoningen door woningbeleggers worden verkocht. Het weer op

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Een 56-jarige man uit Veen is woensdagochtend overleden na een eenzijdig ongeval in wijk in Aalburg. Dat meldt de politie via X. Het ongeval gebeurde iets na 9 uur aan het Hakkenveld. De man botste met zijn auto door een nog onbekende reden tegen een boom. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Vooralsnog is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Bij een bedrijfsbrand aan de Brieltjenspolder in Made is woensdagochtend veel rook vrijgekomen. De brand ontstond in een container met plastic afval. Volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant breidde het vuur zich in eerste instantie snel uit, maar kon worden voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen bedrijfspand. De brandweer schaalde groot op en kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Het vuur sloeg wel over naar een tankwagen met ongevaarlijke inhoud en ook zijn enkele vaten afgebrand. De rook zorgde voor overlast in de omgeving en trok over de A59 richting Oosterhout. De rook was ook zichtbaar in Waalwijk. De veiligheidsregio adviseerde omwonenden om ramen en deuren te sluiten als zij last zouden hebben van de rook. Bij een verkeersongeval in de Zwijnsbergenstraat in Breda is dinsdagmiddag een motorrijder gewond geraakt. De motor was in botsing gekomen met een personenauto. Het slachtoffer is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. Een bestuurder van een taxibus was getuige van het ongeval en kon daardoor niet verder rijden, omdat hij een verklaring moest afleggen. Een collega werd opgeroepen zodat de reiziger de rit kon vervolgen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht en had daarvoor de Zwijnsbergenstraat tijdelijk afgesloten. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: De nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Naar verwachting kan het vignet een geldigheid hebben van een dag tot enkele dagen of een jaar. Een dagpas zal rond de 10 euro kosten. Voor een jaar denkt men aan bedragen rond de 100 euro... waarbij mensen met elektrische auto's wat voordeliger uit zijn... en met een vervuilende auto zo'n 25 euro extra moet worden betaald. Eigen inwoners krijgen mogelijk compensatie via een lagere wegenbelasting. Het wordt nog spannend welke investeerder de nieuwe eigenaar van vliegmaatschappij EasyJet gaat worden... want naast Castle Lake heeft nu ook het Amerikaanse grotere Apollo-interesse. En die wil meer betalen, bijna 6 miljard pond... EasyJet heeft zijn eerder advies aan aandeelhouders om aan Castle Lake te verkopen daarom aangepast. Apollo heeft nog een kleine maand om een definitief bod te doen. EasyJet zit in Europa qua aantal passagiers in de top 5. Vanaf morgen gaat in Nederland het Nationaal Hitteplan opnieuw in. In grote delen van het land worden dit weekend en begin volgende week weer temperaturen van boven de 30 graden verwacht. Daardoor lopen kwetsbare groepen extra risico. Het RIVM vraagt mantelzorgers om ouderen, kinderen en langdurig zieken goed in de gaten te houden... en adviseert om genoeg te drinken, koel te blijven en alert te zijn op klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid en erge dorst. En in juni zijn er 4% minder bedrijven failliet gegaan dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 302 bedrijven failliet, 12 minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Er zijn wel meer faillissementen uitgesproken dan in mei van dit jaar. Het CBS heeft berekend dat in juni de meeste faillissementen voorkwamen in de sector vervoer en opslag en daarna in de industrie. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer langs de A50 Os-Eindhoven tussen Veghel.

0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Oud-wethouder Clemens Pina uit Oosterhout wordt campagneleider van D66 Brabant. Dat heeft de Brabantse afdeling van de partij donderdag bekendgemaakt. Pina was 8 jaar wethouder in Oosterhout namens gemeentebelangen. In die periode had hij onder meer zorg en welzijn in zijn portefeuille. Daarvoor was hij 4 jaar actief als raadslid in de gemeenteraad van Oosterhout. Volgens D66 Brabant brengt Pina de juiste ervaring mee. Lijsttrekker Saskia Boelema noemt hem iemand die weet hoe campagnevoeren werkt en die Brabant goed kent. Met zijn achtergrond als wethouder en campagneleider verwacht de partij een volgende stap te kunnen zetten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan gepland voor maart 2027. In Oosterhout en Geertruidenberg is een waterstofcoalitie gestart die onderzoekt of er een aftakking kan komen op de Delta Rijn Corridor. Dit netwerk moet waterstof en CO2 van de Rotterdamse haven naar Duitsland transporteren. Gemeente, provincie en bedrijven werken samen om de overstap naar waterstof te versnellen. Voor de lokale industrie kan waterstof een alternatief zijn voor gas, dat nu veel wordt gebruikt bij processen met hoge temperaturen. De hoge gasprijzen maken energie tot een grote kostenpost, waardoor de overstap niet alleen een duurzaamheidskwestie is, maar ook van economisch belang. Volgens betrokken bedrijven gaat het daarbij om concurrentiekracht en het behoud van werkgelegenheid. Als bedrijven afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, kan dat hun positie verslechteren en zelfs leiden tot vertrek uit de regio. De onderzoeksresultaten worden volgend jaar verwacht. Inwoners van de regio Breda kunnen vanaf eind dit jaar in het weekend weer gebruik maken van de nachtbus. De bus rijdt in de nacht van zaterdag op zondag tussen Breda, Oosterhout en Etten-Leur. Het gaat om een proef van 2 jaar, waarin wordt gekeken of er voldoende vraag is naar de nachtritten. De nachtbus verdween eind 2022 uit de dienstregeling vanwege een personeelstekort bij vervoerder Arriva. Dat probleem is inmiddels opgelost. Volgens de provincie is het opnieuw invoeren van nachtlijnen een belangrijke stap. Er komen 2 lijnen. Lijn 854 rijdt vanaf Breda naar Oosterhout met haltes onder meer in Teteringen en Oosterheide. Lijn 850 rijdt naar Etten-Leur en stopt onder andere bij het station. De provincie en de betrokken gemeente betalen mee aan de proef. De overige kosten moeten gedekt worden uit de opbrengst van de kaartverkoop. Arriva maakt later dit jaar bekend hoe duur een ritje met de nachtbus gaat worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land loopt het vast op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel heb je een kwartier vertraging. En verderop bij Eindhoven in de richting van Maastricht op de A2 bij Leende 10 minuten extra. A17 Roosendaal-Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. En A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de Haringvlietbrug heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A58 Breda-Tilburg voor het knooppunt Sint-Annebos. En de A76 vanuit Geleen-Aken voor de Duitse grens 20 minuten vertraging. Dan de A59 vanuit Rotterdam naar Burgerhaamsteden tussen Bruinisse en Nieuwekerk ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Galdense Meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: zoet.
1: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
12: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
13: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
14: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Volgens een Belgische toxicoloog kunnen vooral varianten met een sterke chemische geur beter niet meer gebruikt worden. Het speelgoed komt bijna altijd uit China en wordt onder meerdere merknamen verkocht. Onder andere Bol.com verkoopt ze nu niet meer. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Naar verwachting kan het vignet een geldigheid hebben van een dag tot enkele dagen of een jaar. Een dagpas zal rond de 10 euro kosten. Voor een jaar denkt men aan bedragen rond de 100 euro, waarbij mensen met elektrische auto's wat voordeliger uit zijn en met een vervuilende auto zo'n 25 euro extra moet worden betaald. Eigen inwoners krijgen mogelijk compensatie via een lagere wegenbelasting. Bij de bosbranden in het zuidoosten van Spanje zijn tot nu toe 12 doden en 8 gewonden gemeld. Minstens 23 mensen worden vermist. Onder de dodelijke slachtoffers zijn volgens lokale media 4 Britten en mogelijk ook Belgen. Er vielen onder andere slachtoffers in een auto die probeerde weg te komen van het vuur, maar die niet een geadviseerde evacuatieroute nam. Volgens een plaatselijke burgemeester zijn de branden niet onder controle en lijkt het daar of er een bom is gevallen. En vanmorgen is een Ryanair-vlucht naar Duitsland kort na vertrek teruggekeerd naar Thessaloniki nadat er een raam in de cabine stuk ging. Een man van 61 werd deels naar buiten gezogen, maar kon door andere passagiers vastgehouden worden. De man raakte gewond aan zijn nek en is naar het ziekenhuis gebracht, net als een zwangere vrouw die inmiddels weer thuis is. Volgens Griekse media brak het raam waarschijnlijk door een afgebroken onderdeel van een motor. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
0: In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel. A2 van Eindhoven naar Maastricht, bij Leenen 10 minuten extra. En A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Ewijk en Kuik, 20 minuten vertraging. Dan de A76 vanuit Geleen naar Aken, voor de Duitse grens, 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Welkom bij Breda Nu.
16: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
15: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
16: Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. In Oosterhout en Geertruidenberg is een waterstofcoalitie gestart die onderzoekt of er een aftakking kan komen op de Delta Rhine Corridor. Dit netwerk moet waterstof en CO2 van de Rotterdamse haven naar Duitsland transporteren. Gemeenten, provincie en bedrijven werken samen om de overstap naar waterstof te versnellen. Voor de lokale industrie kan waterstof een alternatief zijn voor gas, dat nu veel wordt gebruikt bij processen met hoge temperaturen. De hoge gasprijzen maken energie tot een grote kostenpost, waardoor de overstap niet alleen een duurzaamheidskwestie is, maar ook van economisch belang. Volgens betrokken bedrijven gaat het daarbij om concurrentiekracht en het behoud van werkgelegenheid. Als bedrijven afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, kan dat hun positie verslechteren en zelfs leiden tot vertrek uit de regio. De onderzoeksresultaten worden volgend jaar verwacht. Oud-wethouder Clemens Pina uit Oosterhout wordt campagneleider van D66 Brabant. Dat heeft de Brabantse afdeling van de partij donderdag bekendgemaakt. Pina was 8 jaar wethouder in Oosterhout namens gemeentebelangen. In die periode had hij onder meer zorg en welzijn in zijn portefeuille. Daarvoor was hij 4 jaar actief als raadslid in de gemeenteraad van Oosterhout. Volgens D66 Brabant brengt Pina de juiste ervaring mee. Lijsttrekker Saskia Boelema noemt hem iemand die weet hoe campagnevoeren werkt en die Brabant goed kent. Met zijn achtergrond als wethouder en campagneleider verwacht de partij een volgende stap te kunnen zetten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan gepland voor maart 2027. Inwoners van de regio Breda kunnen vanaf eind dit jaar in het weekend weer gebruik maken van de nachtbus. De bus rijdt in de nacht van zaterdag op zondag tussen Breda, Oosterhout en Etten-Leur. Het gaat om een proef van 2 jaar, waarin wordt gekeken of er voldoende vraag is naar de nachtritten. De nachtbus verdween eind 2022 uit de dienstregeling vanwege een personeelstekort bij vervoerder Arriva. Dat probleem is inmiddels opgelost. Volgens de provincie is het opnieuw invoeren van nachtlijnen een belangrijke stap. Er komen 2 lijnen. Lijn 854 rijdt vanaf Breda naar Oosterhout met haltes onder meer in Teteringen en Oosterheide. Lijn 850 rijdt naar Etten-Leur en stopt onder andere bij het station. De provincie en de betrokken gemeente betalen mee aan de proef. De overige kosten moeten gedekt worden uit de opbrengst van de kaartverkoop. Arriva maakt later dit jaar bekend hoe duur een ritje met de nachtbus gaat worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk in het zuiden van het land met ruim 150 kilometer file. Op de A2 Utrecht-Den Bosch doe je er 20 minuten langer over tussen Culemborg en Zaltbommel. A2 naar Maastricht tussen Knoppen de Hocht en Leende bij Eindhoven een kwartier vertraging. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Hendrikido Ambacht en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. Het rijdt daar langzaam over 9 kilometer door een ongeluk. A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel een kwartier extra. Linkerrijstrook is daar dicht vanwege een auto met pech. Dan een ongeluk op de A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen de afrit Dussen en de afrit Heusden. 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Er is een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen bij betrokken. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden doe je er 3 kwartier langer over. En ook op de A73, maar dan van Nijmegen naar Venlo tussen Beuningen en Kuik een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. Als Meta dat niet doet, kan een boete volgen van 6% van de jaaromzet en die was vorig jaar ongeveer 180 miljard. De politie meldt dinsdag een jongen van 15 uit Schiedam opgepakt te hebben, omdat hij wordt verdacht van 17 gevallen van bankhelpdeskfraude. Hij wist daarbij spullen met een totale waarde van 30.000 euro buiten maken. Hij deed zich voor als bankmedewerker of agent en haalde vooral bij oudere mensen in Den Haag en Utrecht pinpassen, sieraden en telefoons op. De politie waarschuwt dat daders steeds nieuwe trucs verzinnen en dat iedereen slachtoffer kan worden. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Volgens een Belgische toxicoloog kunnen vooral varianten met een sterke chemische geur beter niet meer gebruikt worden. Het speelgoed komt bijna altijd uit China en wordt onder meerdere merknamen verkocht. Onder andere Pol.com verkoopt ze nu niet meer. En volgens de Consumentenbond is het vaak niet veilig om gezichtsherkenning te gebruiken om een smartphone te beveiligen. Toestellen van onder andere Samsung en Oppo bleken bij testen ook ontgrendeld te kunnen worden door er een foto van een gezicht voor te houden. Telefoons van Google en Apple bleken wel goed beveiligd te zijn. De Consumentenbond stelt in het AD dat onveilige gezichtsherkenning helemaal niet meer aangeboden zou moeten worden. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
8: It is if everyone dies alone.
9: Does that scare you?
8: I don't want to be alone.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Inwoners van de regio Breda kunnen vanaf eind dit jaar in het weekend weer gebruik maken van de nachtbus. De bus rijdt in de nacht van zaterdag op zondag tussen Breda, Oosthout en Etten-Leur. Het gaat om een proef van 2 jaar, waarin wordt gekeken of er voldoende vraag is naar de nachtritten. De nachtbus verdween eind 2022 uit de dienstregeling vanwege een personeelstekort bij vervoerder Arriva. Dat probleem is inmiddels opgelost. Volgens de provincie is het opnieuw invoeren van nachtlijnen een belangrijke stap. Er komen 2 lijnen. Lijn 854 rijdt vanaf Breda naar Oosterhout met haltes onder meer in Teteringen en Oosterheide. Lijn 850 rijdt naar Etten-Leur en stopt onder andere bij het station. De provincie en de betrokken gemeente betalen mee aan de proef. De overige kosten moeten gedekt worden uit de opbrengst van de kaartverkoop. Arriva maakt later dit jaar bekend hoe duur een ritje met de nachtbus gaat worden. Oud-wethouder Clemens Pina uit Oosterhout wordt campagneleider van D66 Brabant. Dat heeft de Brabantse afdeling van de partij donderdag bekendgemaakt. Pina was 8 jaar wethouder in Oosterhout namens gemeentebelangen. In die periode had hij onder meer zorg en welzijn in zijn portefeuille. Daarvoor was hij 4 jaar actief als raadslid in de gemeenteraad van Oosterhout. Volgens D66 Brabant brengt Pina de juiste ervaring mee. Lijsttrekker Saskia Boelema noemt hem iemand die weet hoe campagnevoeren werkt en die Brabant goed kent. Met zijn achtergrond als wethouder en campagneleider verwacht de partij een volgende stap te kunnen zetten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan gepland voor maart 2027. In Oosterhout en Geertruidenberg is een waterstofcoalitie gestart die onderzoekt of er een aftakking kan komen op de Delta Rhine Corridor. Dit netwerk moet waterstof en CO2 van de Rotterdamse haven naar Duitsland transporteren. Gemeente, provincie en bedrijven werken samen om de overstap naar waterstof te versnellen. Voor de lokale industrie kan waterstof een alternatief zijn voor gas, dat nu veel wordt gebruikt bij processen met hoge temperaturen. De hoge gasprijzen maken energie tot een grote kostenpost, waardoor de overstap niet alleen een duurzaamheidskwestie is, maar ook van economisch belang. Volgens betrokken bedrijven gaat het daarbij om concurrentiekracht en het behoud van werkgelegenheid. Als bedrijven afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, kan dat hun positie verslechteren en zelfs leiden tot vertrek uit de regio. De onderzoeksresultaten worden volgend jaar verwacht. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op een kilometer afstand van geitenhouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren. En dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. En Provinciale Staten van Zeeland hebben een motie aangenomen die hard nee zegt tegen de bouw van kerncentrales in de Paulinapolder bij Biervliet. Die polder kwam in beeld nadat Borselen afviel als locatie voor nieuwe kerncentrales. De motie komt van PvdA GroenLinks en kreeg een meerderheid doordat de BBB verrassend voorstemde. Coalitiepartijen CDA, SGP, VVD en JA21 stemden tegen en kwamen met een mildere motie om alleen nee te zeggen tegen bouw op landbouwgrond. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu.
2: Look at you, looking good my friend. Safe to say if we could we would do it all again.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molken. In Oosterhout en Geertruidenberg is een waterstofcoalitie gestart die onderzoekt of er een aftakking kan komen op de Delta Rhine Corridor. Dit netwerk moet waterstof en CO2 van de Rotterdamse haven naar Duitsland transporteren. Gemeente, provincie en bedrijven werken samen om de overstap naar waterstof te versnellen. Voor de lokale industrie kan waterstof een alternatief zijn voor gas, dat nu veel wordt gebruikt bij processen met hoge temperaturen. De hoge gasprijzen maken energie tot een grote kostenpost, waardoor de overstap niet alleen een duurzaamheidskwestie is, maar ook van economisch belang. Volgens betrokken bedrijven gaat het daarbij om concurrentiekracht en het behoud van werkgelegenheid. Als bedrijven afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, kan dat hun positie verslechteren en zelfs leiden tot vertrek uit de regio. De onderzoeksresultaten worden volgend jaar verwacht. Oud-wethouder Clemens Pina uit Oosterhout wordt campagneleider van D66 Brabant. Dat heeft de Brabantse afdeling van de partij donderdag bekendgemaakt. Pina was 8 jaar wethouder in Oosterhout namens gemeentebelangen. In die periode had hij onder meer zorg en welzijn in zijn portefeuille. Daarvoor was hij 4 jaar actief als raadslid in de gemeenteraad van Oosterhout. Volgens D66 Brabant brengt Pina de juiste ervaring mee. Lijsttrekker Saskia Boelema noemt hem iemand die weet hoe campagnevoeren werkt en die Brabant goed kent. Met zijn achtergrond als wethouder en campagneleider verwacht de partij een volgende stap te kunnen zetten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan gepland voor maart 2027. Inwoners van de regio Breda kunnen vanaf eind dit jaar in het weekend weer gebruik maken van de nachtbus. De bus rijdt in de nacht van zaterdag op zondag tussen Breda, Oosterhout en Etten-Leur. Het gaat om een proef van 2 jaar, waarin wordt gekeken of er voldoende vraag is naar de nachtritten. De nachtbus verdween eind 2022 uit de dienstregeling vanwege een personeelstekort bij vervoerder Arriva. Dat probleem is inmiddels opgelost. Volgens de provincie is het opnieuw invoeren van nachtlijnen een belangrijke stap. Er komen 2 lijnen. Lijn 854 rijdt vanaf Breda naar Oosterhout met haltes onder meer in Teteringen en Oosterheide. Lijn 850 rijdt naar Etten-Leur en stopt onder andere bij het station. De provincie en de betrokken gemeente betalen mee aan de proef. De overige kosten moeten gedekt worden uit de opbrengst van de kaartverkoop. Arriva maakt later dit jaar bekend hoe duur een ritje met de nachtbus gaat worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Met deze drie heeft Nederland nu weer 9 ministers van Staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. In Frankrijk mag ook de laatste groep van eerder geëvacueerde inwoners van het departement Pyrenee-Oriëntaal in het zuidoosten weer terug naar huis. In totaal moesten afgelopen maand ongeveer 10.000 inwoners hun huizen verlaten vanwege de natuurbranden. Die kwamen uit ruim 20 gemeenten in de buurt van Perpignan. De branden zouden nu bijna onder controle zijn. Vanaf morgen geldt in Frankrijk code rood in 24 departementen vanwege de hitte. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op een kilometer afstand van geithouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren. En dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4.000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Inwoners van de regio Breda kunnen vanaf eind dit jaar in het weekend weer gebruik maken van de nachtbus. De bus rijdt in de nacht van zaterdag op zondag tussen Breda, Oosthout en Etten-Leur. Het gaat om een proef van 2 jaar, waarin wordt gekeken of er voldoende vraag is naar de nachtritten. De nachtbus verdween eind 2022 uit de dienstregeling vanwege een personeelstekort bij vervoerder Arriva. Dat probleem is inmiddels opgelost. Volgens de provincie is het opnieuw invoeren van nachtlijnen een belangrijke stap. Er komen 2 lijnen. Lijn 854 rijdt vanaf Breda naar Oosterhout met haltes onder meer in Teteringen en Oosterheide. Lijn 850 rijdt naar Etten-Leur en stopt onder andere bij het station. De provincie en de betrokken gemeente betalen mee aan de proef. De overige kosten moeten gedekt worden uit de opbrengst van de kaartverkoop. Arriva maakt later dit jaar bekend hoe duur een ritje met de nachtbus gaat worden. In Oosterhout en Geertruidenberg is een waterstofcoalitie gestart die onderzoekt of er een aftakking kan komen op de Delta Rhine Corridor. Dit netwerk moet waterstof en CO2 van de Rotterdamse haven naar Duitsland transporteren. Gemeente, provincie en bedrijven werken samen om de overstap naar waterstof te versnellen. Voor de lokale industrie kan waterstof een alternatief zijn voor gas, dat nu veel wordt gebruikt bij processen met hoge temperaturen. De hoge gasprijzen maken energie tot een grote kostenpost, waardoor de overstap niet alleen een duurzaamheidskwestie is, maar ook van economisch belang. Volgens betrokken bedrijven gaat het daarbij om concurrentiekracht en het behoud van werkgelegenheid. Als bedrijven afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, kan dat hun positie verslechteren en zelfs leiden tot vertrek uit de regio. De onderzoeksresultaten worden volgend jaar verwacht. Oud-wethouder Clemens Pina uit Oosterhout wordt campagneleider van D66 Brabant. Dat heeft de Brabantse afdeling van de partij donderdag bekendgemaakt. Pina was 8 jaar wethouder in Oosterhout namens gemeentebelangen. In die periode had hij onder meer zorg en welzijn in zijn portefeuille. Daarvoor was hij 4 jaar actief als raadslid in de gemeenteraad van Oosterhout. Volgens D66 Brabant brengt Pina de juiste ervaring mee. Lijsttrekker Saskia Boelema noemt hem iemand die weet hoe campagnevoeren werkt en die Brabant goed kent. Met zijn achtergrond als wethouder en campagneleider verwacht de partij een volgende stap te kunnen zetten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan gepland voor maart 2027. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 200 kilometer file alleen al in het zuiden van het land. Dus de middag-avondspits verloopt erg druk zoals verwacht. Wat opvalt is om te beginnen de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt het Empel bijna 3 kwartier extra reistijd. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg ook nog eens 1,5 uur vertraging. Dan van Utrecht naar het zuiden tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten extra reistijd. De A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum bij de wegwerkzaamheden daar 20 minuten vertraging. En het is erg druk op de A67 Venlo-Eindhoven. Voor Geldrop is de weg nog altijd dicht. Hou rekening daar met ruim 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft gereageerd op het Haagse voornemen om toch geen plaats te maken voor 440 asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Die overeenkomst kan niet zomaar opgezegd worden, zegt het COA. Het nieuwe stadsbestuur heeft in een nieuw coalitieakkoord gezegd dat het op die plek zo snel mogelijk woningen wil bouwen. In februari was er een groot protest tegen de opvangplannen. 8 mensen werden toen aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren 1800 konijnen en ruim 100 honden in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. Ze hadden veel te kleine hokken en werden slecht verzorgd. De konijnen stonden op een zolder waar het 's ochtends al boven de 30 graden werd en in de kooien zaten scherpe delen. Alle dieren zijn inmiddels ondergebracht bij opvangadressen. De kosten die daarvoor zijn gemaakt worden op de fokker verhaald. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Met deze 3 heeft Nederland nu weer 9 ministers van Staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. En door de uitschakeling op het WK voetbal van vooral de gastlanden Verenigde Staten en Mexico zijn de prijzen van kaartjes enorm gedaald, meldt CNN. De vraag naar kaartjes voor de kwartfinales is grotendeels weggevallen. Voor Spanje tegen België zakte de prijs met 65% van ruim $3000 naar ongeveer 1100 voor een toegangsbewijs. Ook de horeca verwacht nu een fors lagere omzet, al is die altijd nog hoger dan zonder WK. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is het hartstikke druk deze vrijdagmiddag. Heeft het alles te maken met de start van de zomervakantie in de regio Zuid. Veel vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 20 minuten op onthoud. De A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten vertraging ook. Voor knooppunt Gorkum op de A27 vanuit Breda heb je 20 minuten vertraging. A67 dan, Eindhoven richting Venlo. Voor afrit Zomeren 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. En dat is een kijkersfile na een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is namelijk een ernstig ongeluk gebeurd. De hoogte van Geldrop. De weg is daar dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En let op, dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Inwoners van de regio Breda kunnen vanaf eind dit jaar in het weekend weer gebruik maken van de nachtbus. De bus rijdt in de nacht van zaterdag op zondag tussen Breda, Oosthout en Etten-Leur. Het gaat om een proef van 2 jaar, waarin wordt gekeken of er voldoende vraag is naar de nachtritten. De nachtbus verdween eind 2022 uit de dienstregeling vanwege een personeelstekort bij vervoerder Arriva. Dat probleem is inmiddels opgelost. Volgens de provincie is het opnieuw invoeren van nachtlijnen een belangrijke stap. Er komen 2 lijnen. Lijn 854 rijdt vanaf Breda naar Oosterhout met haltes onder meer in Teteringen en Oosterheide. Lijn 850 rijdt naar Etten-Leur en stopt onder andere bij het station. De provincie en de betrokken gemeente betalen mee aan de proef. De overige kosten moeten gedekt worden uit de opbrengst van de kaartverkoop. Arriva maakt later dit jaar bekend hoe duur een ritje met de nachtbus gaat worden. In Oosterhout en Geertruidenberg is een waterstofcoalitie gestart die onderzoekt of er een aftakking kan komen op de Delta Rhine Corridor. Dit netwerk moet waterstof en CO2 van de Rotterdamse haven naar Duitsland transporteren. Gemeente, provincie en bedrijven werken samen om de overstap naar waterstof te versnellen. Voor de lokale industrie kan waterstof een alternatief zijn voor gas, dat nu veel wordt gebruikt bij processen met hoge temperaturen. De hoge gasprijzen maken energie tot een grote kostenpost, waardoor de overstap niet alleen een duurzaamheidskwestie is, maar ook van economisch belang. Volgens betrokken bedrijven gaat het daarbij om concurrentiekracht en het behoud van werkgelegenheid. Als bedrijven afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, kan dat hun positie verslechteren en zelfs leiden tot vertrek uit de regio. De onderzoeksresultaten worden volgend jaar verwacht. Oud-wethouder Clemens Pina uit Oosterhout wordt campagneleider van D66 Brabant. Dat heeft de Brabantse afdeling van de partij donderdag bekendgemaakt. Pina was 8 jaar wethouder in Oosterhout namens gemeentebelangen. In die periode had hij onder meer zorg en welzijn in zijn portefeuille. Daarvoor was hij 4 jaar actief als raadslid in de gemeenteraad van Oosterhout. Volgens D66 Brabant brengt Pina de juiste ervaring mee. Lijsttrekker Saskia Boelema noemt hem iemand die weet hoe campagnevoeren werkt en die Brabant goed kent. Met zijn achtergrond als wethouder en campagneleider verwacht de partij een volgende stap te kunnen zetten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan gepland voor maart 2027. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is het hartstikke druk deze vrijdagmiddag. Heeft natuurlijk alles te maken met de start van de zomervakantie in de regio Zuid. Veel vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg, 20 minuten op onthoud. De A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht, 20 minuten vertraging ook. Voor knooppunt Gorkum op de A27 vanuit Breda heb je 20 minuten vertraging. A67 dan, Eindhoven richting Venlo. Voor afrit Zomeren 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. En dat is een kijkersfile na een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is namelijk een ernstig ongeluk gebeurd. De hoogte van Geldrop. De weg is daar dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En let op, dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000... en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000. Zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af, met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. Het kabinet trekt 800 miljoen euro uit voor grote ingrepen aan de Waal en de Maas. Zo komen er extra geulen in de uiterwaarden van de Waal om de rivier veiliger en beter bevaarbaar te houden. Ook stort Rijkswaterstaat extra materiaal op de rivierbodem om verdere slijtage tegen te gaan. Bij de Maas moeten ingrepen voorkomen dat oevers, dijken en kabels beschadigd raken bij hoogwater. De plannen staan in een brief die minister Karremans aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In heel Nederland geldt nu een verhoogd risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. De waarschuwing is uitgebreid naar Zeeland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Rijkswaterstaat spreekt van zeer hoge temperaturen en nauwelijks neerslag. Iedereen krijgt het advies om geen afval achter te laten, niet te barbecuen in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. Vanaf morgen geldt in grote delen van het land ook het Nationaal Hitteplan. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel aan te vallen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder, met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land nemen de files af en lossen er zelfs op. Maar op een aantal plekken nog veel vertraging. Zoals de A27 om te beginnen. Breda-Gorkum, voor knooppunt Gorkum nog kwartier op onthoud. A67 Eindhoven richting Venlo, voor afrit Zomeren 10 kilometer met 25 minuten op onthoud. En dan de A67 Venlo-Eindhoven. Daar is de weg nog altijd dicht, de hoogte van Gelderop door een politieonderzoek. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tenslotte de N612 Helmond. Helmond richting Zomeren. Voor de aansluiting met de A67 door dat ongeluk bijna 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Inwoners van de regio Breda kunnen vanaf eind dit jaar in het weekend weer gebruik maken van de nachtbus. De bus rijdt in de nacht van zaterdag op zondag tussen Breda, Oosthout en Etten-Leur. Het gaat om een proef van 2 jaar, waarin wordt gekeken of er voldoende vraag is naar de nachtritten. De nachtbus verdween eind 2022 uit de dienstregeling vanwege een personeelstekort bij vervoerder Arriva. Dat probleem is inmiddels opgelost. Volgens de provincie is het opnieuw invoeren van nachtlijnen een belangrijke stap. Er komen 2 lijnen. Lijn 854 rijdt vanaf Breda naar Oosterhout met haltes onder meer in Teteringen en Oosterheide. Lijn 850 rijdt naar Etten-Leur en stopt onder andere bij het station. De provincie en de betrokken gemeente betalen mee aan de proef. De overige kosten moeten gedekt worden uit de opbrengst van de kaartverkoop. Arriva maakt later dit jaar bekend hoe duur een ritje met de nachtbus gaat worden. In Oosterhout en Geertruidenberg is een waterstofcoalitie gestart die onderzoekt of er een aftakking kan komen op de Delta Rijn Corridor. Dit netwerk moet waterstof en CO2 van de Rotterdamse haven naar Duitsland transporteren. Gemeente, provincie en bedrijven werken samen om de overstap naar waterstof te versnellen. Voor de lokale industrie kan waterstof een alternatief zijn voor gas, dat nu veel wordt gebruikt bij processen met hoge temperaturen. De hoge gasprijzen maken energie tot een grote kostenpost, waardoor de overstap niet alleen een duurzaamheidskwestie is, maar ook van economisch belang. Volgens betrokken bedrijven gaat het daarbij om concurrentiekracht en het behoud van werkgelegenheid. Als bedrijven afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, kan dat hun positie verslechteren en zelfs leiden tot vertrek uit de regio. De onderzoeksresultaten worden volgend jaar verwacht. Oud-wethouder Clemens Pina uit Oosterhout wordt campagneleider van D66 Brabant. Dat heeft de Brabantse afdeling van de partij donderdag bekendgemaakt. Pina was 8 jaar wethouder in Oosterhout namens gemeentebelangen. In die periode had hij onder meer zorg en welzijn in zijn portefeuille. Daarvoor was hij 4 jaar actief als raadslid in de gemeenteraad van Oosterhout. Volgens D66 Brabant brengt Pina de juiste ervaring mee. Lijsttrekker Saskia Boelema noemt hem iemand die weet hoe campagnevoeren werkt en die Brabant goed kent. Met zijn achtergrond als wethouder en campagneleider verwacht de partij een volgende stap te kunnen zetten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan gepland voor maart 2027. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het zuiden van het land nemen nu snel af. De meeste oponthoud nog op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog 8 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A29 Rotterdam-Bergen op Zoom. Voor het Hellegasplein nog 5 minuten vertraging. Dan de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen Lederheide en Zomeren 9 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tenslotte nog de A67 Venlo-Eindhoven. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk met meerdere voertuig uit de hoogte van Geldrop. De weg is ook dicht voor politieonderzoek en dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Verhuurders van woningen met energielabel E, F of G riskeren vanaf 2019 een dwangsom van de gemeente. Dat staat in een voorstel van minister Boekholt O'Sullivan. Huurwoningen moeten straks minimaal energielabel D hebben. Er komen uitzonderingen voor monumenten en sommige andere woningen. Met de maatregel wil het kabinet de slechtst geïsoleerde huurwoningen uitfaseren. De verwachting is dat de verhuurders ervan gaan investeren, maar mogelijk leidt het juist tot meer verkopen van huurwoningen. Zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden worden blootgesteld aan Russische indoctrinatie en militarisering. Dat staat in een nieuw rapport dat is opgesteld in opdracht van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Volgens de onderzoekers probeert Rusland de Oekraïense identiteit van kinderen uit te wissen via onderwijs en jeugdorganisaties. Dat beleid kan leiden tot rekrutering in het leger en misdaden tegen de menselijkheid, zo schrijven de onderzoekers. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000 en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000, zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel aan te vallen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder, met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Groen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
13: Hey Van Helden!

0: Zo. Nou. Voor mij zijn we er weer. We waren er eerst even niet, want... Jij niet? Nee, ik hoor het. Weet er aan die dingen lopen draaien dan? Zo, nou.
1: Wij mogen ze niet draaien, maar... Ja. Anderen blijkbaar wel.
0: Zo is dat. Nou, blijkbaar zijn we weer on-air. Ja, wel even een klein akkefietje, maar we zijn er. Dus als het goed is zou alles weer moeten werken. Dus ik denk dat we eerst maar officieel openen.
1: Ja, laten we doen, want er zitten mensen op te wachten namelijk. Ja, ik heb ik kreeg via de app binnen. Oh. Wat blijven jullie nou?
0: Nou, mensen, één hartelijk.
1: Kunnen we misschien ook een keer in het Vlaams proberen?
0: Hoe is die dan? Mogelijk, ja.
1: Goedenavond. Maar dan langer, dat is best moeilijk, denk ik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Nou, daar moet je even over nadenken.
0: Een rommelige start, maar als het goed is zijn we er nu helemaal. En,
1: het is toch 18 over 19, dus ik denk...
0: De
1: diehards zijn blijven hangen, maar...
0: De rest is pleiten.
1: Ik denk dat er nog een paar luisteraars over zijn.
0: Ja. Maar goed, mensen, fijn dat je erop bent. En zullen we eens wat verjaardag doen?
1: Oh ja, was die week, denk ik, die doe ik niet meer, want we zijn te laat.
0: Nee.
1: Even kijken, pak er even een paar uit, hoor.
0: Yes.
1: Niet te veel. Onder andere Arlo Guthrie is jarig.
0: Oh.
1: Connie Neefs. Speciaal voor de Vlaamse luisteraars, hè?
0: Ja, ja.
1: Neil Tennant.
0: Voor de Pet Shop Boys.
1: Ja, maar kijk. Hij was niet alleen de zanger, maar ook de belangrijkste tekstschrijver, hè, van de Pet Shop.
0: Ja, echt waar, ja.
1: Even kijken, hoor. Dan wie heb ik nog meer? Voormalig gitarist van de Truckener Keks, Rob de Weert.
0: Mm-hmm.
1: Ken je die? The Breeders.
0: The Breeders.
1: Ja?
0: Dat zijn, die hadden het goed, hè, vroeger.
1: Ja?
0: Die hadden het breed.
1: Want Kelly Deal is ook jarig, voormalig gitarist, hè.
0: Ah.
1: Even kijken, hoor. Mart Visser, de modeontwerper. En Jason Orange. Is jarig vandaag.
0: Orange?
1: Die ken je wel, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Die zong bij Take That.
0: Oh ja. Oh ja?
1: Ja.
0: Oh.
1: Anthony Pengel.
0: Cool.
1: Van, volgens de artiestennaam Unique. Een rapper.
0: Unique. Okay.
1: Dan Jorik Bakker.
0: Jorik Bakker?
1: Die ken je?
0: Nee.
1: Die was de zanger van de Banger Boys.
0: Oh. Hadden die een zanger dan?
1: Ja, blijkbaar.
0: Oh.
1: Ik denk dat het allemaal met de computer in elkaar was gezet. Maar... Dan heb ik nog in de aanbieding Jessica Simpson.
0: Och ja,
1: en ik sluit af met... Van, dat doe ik alleen maar omdat ik dat een mooie naam vind. Ze is onder andere presentatrice en het nichtje van Willem Holleder. Miljuska Witsenhausen.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Een schöne naam.
0: Ja, die zie ik wel eens voorbij komen op de socials met de kookboeken en zo.
1: Ja, ja, ja, ja. En ze is ook enorm afgevallen, heb ik gezien.
0: Ja, voorbij. Was er weer bijgekomen, juist.
1: Ja, weer een beetje erbij, maar
0: ja, een beetje
1: lekker,
0: af,
1: zit een lekker vet randje aan, vind ik.
0: Op en af, hè?
1: Daar hou ik wel van.
0: Ja.

0: hetzelfde.
1: Oké, okay, ja. Goed zo.
0: Oh ja,
1: vrijdag. Natuurlijk met steun en toeverlaat Pieter van der Wel.
0: Ja. Zit,
1: wat zeggen wij dan?
2: Vliegen!
1: Ja, lekker hoor. We kunnen natuurlijk wel die rode tuivels wel even succes wensen, hè, natuurlijk.
0: Ja, want hoe laat beginnen die?
1: Geen idee, maar ja, het is wel even...
0: Wat kreeg door? Nou, je bent op tijd thuis voor die wedstrijd, maar misschien niet.
1: Nou, geen idee, 8:45 of zo. 9:00
0: of zo. Ik was eerst voor Marokko, maar ja, die liggen er nou ook uit.
1: Ja. Mensen, we zijn er tot een uurtje of 9 op antenne. De Van Helden Show. Wij zeggen goedenavond.

0: Breda nu en Spinning Around. Ja, wij spinnen ook nog even een beetje in het rond.
1: Spin Around, hè?
0: Ja, voorlopig even de laatste.
1: Ja, maar dan gaan we op kerstreces.
0: Ja.
1: Ja. Nou, in ieder geval of tot kerstreces, hoe was het?
0: Ja, nou, bijna wel, als je de tijd bekijkt. Dat is best een poos.
1: Ja, want we zitten ook met een studioverhuizing, hè, waardoor we geen live
0: shows kunnen maken.
1: Live optredens hier kunnen doen.
0: Ja, precies. Dus
1: dan wordt het ergens pas tweede helft augustus ergens, hè? Zoiets,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, dus dat is best een...
1: Ja, misschien moeten we dan toch iets... misschien moeten we iets... via de socials of zo, of misschien dat we Instagram live of zo gaan doen, of Facebook, want ja, kunnen die... misschien de luisteraars even peilen of ze wel zo lang zonder ons kunnen. Kunnen ze natuurlijk een berichtje sturen, hè, naar ons, hè?
0: Ik denk dat de vlag uitgaat.
1: Ja, ik kan dan naar rechtsboven gaan op de website, er zit een button, dat heet app...
0: De studio?
1: Ja, het heet volgens mij tegenwoordig App de Redactie.
0: Nee, het studio toch nog steeds?
1: Ja, nee. Het is App de Redactie, maar...
0: Oh, oké.
1: Oh!
0: Ja, wat? Niet?
1: Ja.
0: Toch? Wel?
1: Nee, ja, het heet App de Redactie.
0: Oh, nou, dan is het weg.
1: Maar als ik natuurlijk hier... ik zit...
0: Via de app kun je het wel doen, via de Breda Nu app... In de App Store kun je die downloaden.
1: Ja, lukt het daar gelukkig wel.
0: Ja.
1: Oh, je hebt even snel gecheckt.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Oh, gelukkig dus zeg.
0: Dat kan in ieder geval wel. Maar zullen wij die historische muziekfeiten even pakken?
1: Ja, pak jij die zeven.
2: Van Helden Hit Show. Historische muziekfeiten.
0: Terug naar de... Ja, even terug in de tijd. Het muzikaal verleden, 10 juli. Kijken we even naar. 1978 starten we mee. Van Bill Wyman van de Stones. Raakt gewond na een val van het podium tijdens een concert. Hij speelt de rest van de Amerikaanse tour met zijn rechterhand in het verband.
1: Zo, ja, best knap.
0: Hij stodemiette de 2,5 meter naar beneden van het podium af.
1: Oei.
0: Ja, zo op het platte beton.
1: Is wel huilen, denk ik.
0: Zo. Rock'n'roll legende Chuck Berry krijgt in 1979 vrij 5 maanden celstraf wegens belastingontduiking. Ja, ouwe Chuck. En Bob Marley en de Wailers starten hun laatste tournee door Groot-Brittannië en Ierland in 1980. Met het concert in Dublin. Ja. Later dat jaar overlijdt natuurlijk Bob Marley. U2 geeft 2 uitverkochte concerten in de Kuip in Rotterdam. Goed voor zo'n 96.000 bezoekers in 1987. En in 1989 komt Pink Floyd even langs. Want die spelen een groot concert in het Goffertpark in Nijmegen. Met vrijwel alle bekende hits op de setlist. In het jaar 2000 wordt Michael Jackson door een juwelier aangeklaagd. Wegens een beschadigd en met diamanten bezet horloge.
1: Oh.
0: Apart. In 2005 keert Queen terug naar Nederland met een concert in de Gelderdome. Paul Rodgers is de nieuwe zanger naast Brian May en Roger Taylor. En Doe Maar geeft voor het eerst een stadionconcert in de Kuip. Dat gebeurt in 2008. Door de grote vraag komt er een extra show die uitgroeit tot een groot succes. Ja, het was ook een spektakel, hè? Doe Maar in de Kuip. En in Gary, de geboorteplaats van Michael Jackson, vindt in 2009 een herdenkingsbijeenkomst plaats ter ere van het overlijden van Michael. Ja, 2009 alweer. Een poos geleden allemaal.
1: Nou,
0: we kunnen wat draaien van Michael Jackson. We kunnen ook wat draaien van
1: Chuck Berry.
0: Bob Marley. Chuck Berry zou kunnen. Maar ik had zoiets van, nou, misschien is het wel leuk om U2 eens van stal te halen. Ze hebben natuurlijk deze week wel een nieuwe single gelanceerd. Maar het ook met de streets te maken. Nou,
1: vroeger al deden we elke uitzending heen, hè, van U2. Een beetje nog lang geleden.
0: Oh ja, de U2 Classic.
1: Lang geleden.
0: Ja, misschien kunnen we die alweer eens van stal halen als we straks in een andere locatie zitten.
1: Dat moet niet van mij per se, hoor.
0: Nee? Dan ben je geen liefhebber?
1: Niet per se, maar ja, ik heb dat met geen enkele artiest. Hè?
0: Dat is waar.
1: Ik ben geen maatstaf.
0: Nee, dat is waar. Nou ja, ik had wel zoiets van, ze hebben van de week al een nieuwe single uitgebracht. Maar toch een beetje het verleden. Dat vinden wij toch wel leuk in dit radioprogramma. Om daar nog even naar te kijken. Nou ja, leek het mij wel tof om die enorme zomerhit van 1987 nog even erbij te pakken. Dus. Nou. Ik wil eens even
1: lang intro, hè?
0: daar hebben we het over. Dus ik hou neem mijn mijl. Ja.

0: Dus zover U2 en Where the Streets Have No Name hier op Breda nu.
1: Waar is dat dan?
0: Wat?
1: Waar hebben ze geen naam? Straten?
0: Ja, volgens mij was dat... ik heb geen idee. Nee, ik heb het wel geweten. Het verhaal erachter, maar...
1: Je bent het kwijt.
0: Ik ben het gewoon kwijt.
1: Ja, ik heb dat ook vaak, hoor. Het is de leeftijd, hè?
0: Ja, dat zal het, zijn. Goed.
1: Hé, hey, wat is dit nou?
0: De nieuwe single van de Editors.
1: Oh. Een beetje Arabisch.
0: Ja, wel een leuk intro, hè?

0: Zo. Die platen zijn korter dan ik dacht.
1: Ja, het wordt steeds korter, hè? 2 minuten.
0: Zo. Nou ja, goed. Ik was er gelukkig tijd bij. Even kijken hoor. Inmiddels 8:10 geworden. En de hoogste tijd voor...
2: Hey.
0: Ja, daar is hij hoor.
2: Is hij weer hoor.

0: Ja. Ja. Brand, brand los.
1: Nou. Voordat ik begin, ik hoor mezelf niet zo goed. Zou ik doof geworden zijn? Of zou het misschien...
0: Niet meer dan anders, denk ik.
1: Oh, niet meer dan anders. Want ik, dus, ik heb natuurlijk veel gevaar op de gisteravond, hè, vorig weekend.
0: Ja.
1: Dus misschien door die woelige baren een beetje...
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Beetje,
0: is niet beter?
1: Nou, niet heel veel. Een heel klein beetje maar.
0: Oh.
1: Testing 1, 2, 3, 1, 2, 3.
0: Ja, dit is wel een foto maken nu.
1: Iets meer is het wel nu. Ja, okay, ja. Nou, blijkt dus een bijzonder schilderij. Nou, schilderij wandkleed is het eigenlijk. Het is volgens mij een wandkleed van 73 meter lang.
0: Zo.
1: Even kijken, er was een... podcast over dat wandkleed. Het is namelijk... het is een heel oud ding, hè. Het is voor mij ergens uit het jaar... 1060 of 1070.
0: Ja, ik heb er wat over gehoord.
1: Nu is dat geloof ik... Ik denk onderweg van ene museum naar een ander museum.
0: Gaat, ja, dat is vannacht gebeurd.
1: Gaat over landsgrenzen. Daar hebben ze een lange truc voor nodig gehad, hè.
0: Heel lange
1: dat
0: truc.
1: Dat 74 meter lang
0: zo
1: is.
0: Ze hebben het goed opgevouwen, begreep ik. Yeah.
1: Ja, er zit flink de vouw erin. Maar
0: eruit strijken natuurlijk. Hè?
1: Even kijken. De discussie is dus eigenlijk... Het heet tapijt van Bayeux. Het staat dus centraal in de Britse podcast History Extra.
0: Mm-hmm.
1: Namelijk twee historici die werden het niet eens... over het aantal geslachtsdelen... dat er afgebeeld is.
0: Ja, dat was eerder volgens mij een speculatie over, hè?
1: Ja, dat is al een jaar lang gaande.
0: Ja, ja.
1: Ze komen er maar niet uit. Ze zeggen, zijn er nou 93 of 94?
0: Zo.
1: Ja, ik zou zeggen, een kniesoor die daar op let.
0: Ja, maar het zijn toch belangrijke feiten natuurlijk. Hè?
1: Ja, het is trouwens, ik dacht 74 meter, maar het is 70 meter lang.
0: Ja.
1: Het verbeeldt de verovering van Engeland door de Normandische heerser... William the Conqueror.
0: Zo.
1: In 1066.
0: Ja.
1: Werd vermoedelijk gemaakt in 1068. Dus dat is gewoon al meer dan 1000 jaar oud, hè?
0: Ja, dat is een oud kleed.
1: Dat is wel een goed. Dan moet je ook geen motten in krijgen dan, hè?
0: Nee, dan is het zo verrot gevreten natuurlijk. Dus daarom was het ook, denk ik, vannacht heel goed geserveerd. Dat het... goed van A naar B ging.
1: Kijk, dit is namelijk zo. Een aantal jaar geleden kwam er al een Britse hoogleraar. Die kwam tot de conclusie dat er 93 penissen op afgebeeld staan.
0: Ja.
1: Waarvan er 88 toebehoorden aan de paarden op het stuk.
0: Van de paarden?
1: Paardenpenissen, denk ik.
0: Ja.
1: Maar anderen zeggen weer van... Nee joh, het is gewoon onzin. En het zijn gewoon wapens die onder de man zijn rok vandaan hangt.
0: Ja, of zelfs gereedschap.
1: Gereedschap. Een rennende man heeft namelijk iets onder zijn kleding hangen. Maar als ik dat zie hangen... Dan denk ik, dat zou ik ook denken. Want hij heeft twee handen heeft hij al vol.
0: Ja.
1: Met twee zwaarden.
0: Ja.
1: Ja, wat heeft hij dan tussen zijn benen hangen?
0: Ja, dat is een vraag.
1: Ook een zwaard.
0: Ja,
1: een sabel.
0: flinke sabel.
1: Flinke sabel.
0: Ja.
1: Maar jij had daar ook nog een theorie over.
0: Ik had er ook nog een... Ja. Als het over... wat ik zeg, er wordt ook gespeculeerd dat het wellicht een gereedschap kan zijn. En je had vroeger, in het jaar 1000, had je ook om stenen te splijten, had je de zogenaamd de tokers.
1: De tokers.
0: Dan kon je bijvoorbeeld...
1: Was
0: een flink apparaat, was dat.
1: Maar nou jij het zegt...
0: Ja.
1: Ik ga er meteen op door.
0: Ja.
1: Want
0: jij denkt wel, jij weet wel, denk ik, wat er dan ontstaat.
1: Nou, dat niet zozeer. Maar dan ga jij mij zo haarfijn uitleggen. Maar die tokus,
0: ja,
1: die voorloper daarvan, het gereedschap.
0: Ja.
1: Hè,
0: ja.
1: Ze noemen het nog steeds natuurlijk. Dus ik denk dat jouw theorie gaat kloppen.
0: Ja.
1: Je trouwgereedschap.
0: Ja.
1: Wat tussen je benen hangt.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, en mensen hebben het ook wel eens over. Ja, met tokus.
1: Ja.
0: Dus nou,
1: dus
0: dat komt
1: denk,
0: daar vandaan.
1: Dat komt dus uit de jaren 1000 gewoon.
0: Ja, dus dat is gewoon oud.
1: Niet oud-Hollands, maar oud-Europese taalgebruik.
0: Ja, dus
1: en gewoon afgebeeld op zo'n heel... Dus het is echt bewezen.
0: Zo is die speculatie destijds ontstaan over de naam tokus.
1: Maar ja, je denkt toch ook aan de andere kant. Want ik zie dan even tussendoor wat afbeeldingen. Ja, ik zie toch duidelijk zwaarden. Ja, de enige twijfel is, is dat mannetje met die grote tokus.
0: Ja.
1: Want die zie je, ja, die ziet toch wel duidelijk afgebeeld als een... Kijk, want als het dan geen tokus zou zijn... dan lijkt het op een pistool. Nou, dat hadden ze toen nog niet.
0: Nee. Dus ik weet zeker dat het een tokus is.
1: Een tokus. Ik heb eigenlijk eventueel nog wel een itempje. Zou ik die...
0: Waar of niet?
1: Nou, toch in de penissen zit, ja? Dacht ik.
0: Of wil je hem doortrekken?
1: Die trek ik door naar het volgende uur. Wordt wel een lange rit dan. Ja, ja. Want dit is er eentje van 70 meter.
0: Oh.
1: Dus ik trek hem door, hoor.
0: Ja, okay.
1: Die andere die stinkt wel, maar... Dat vertel ik de laatste luisteraars het volgende uur, hè.
0: Nou ja, oké, want we hebben straks ook nog een Hollandse hap dit uur staan.
1: Ja, en met dus, een hele mooie jingle ervoor, hè.
0: Ja, zeker. Dus...

0: Ilse de Lange en Evergreen hier op Breda nu.
1: Oh, jij moet er eerst even natuurlijk een inleidend dingetje nog even.
0: Hoppakee.
1: Zit hij er nou zo meteen aan te komen?
0: Ja, ja, hij zit eraan te komen.
1: Ik heb me ontpopt als een soort componist, hè?
0: Ja.
1: Ik ben natuurlijk 2 dagen vrij geweest.
0: Twee zelfs?
1: Volgende week ben ik nog 2 dagen vrij.
0: Zo.
1: Totaal heb ik dus een lang weekend.
0: Kijk.
1: En soms...
0: Een koortje in, hè?
1: Ik wil altijd al muziek maken. En ik had al een carnavalsknaller op de plank liggen. Maar ja, ik het tekst en zo maken, dat lukt dan wel. Maar ja, de muziek, dat kan ik niet. Ja, dan heb je tegenwoordig apps voor.
0: Oh.
1: En jij zei toen tegen mij van, kan je ook eens proberen een jingle te maken?
0: Ja.
1: Nou.
0: En nou, het is gelukt. Komt-ie aan.
2: Elke week een hit van Hollandse Bodem.

0: De Hollandse hap.
1: Nou, kijk. Zeg.
0: Ja, ja. Oh. Ja, lekker hapje hoor. Ja. Klinkt goed. Dus nou, hebben we daar ook iets leuks voor, toch?
1: Zo is het.
0: Nou, de Hollandse hap voor deze week. De scene en iedereen is van de wereld.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het asielzoekersaanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de organisatie is de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar niet meer te garanderen. Ook vluchtelingenwerk vertrekt vanaf morgen van het terrein in Ter Apel. De organisaties zeggen dat een kleine groep overlastgevers voor de onveilige situatie verantwoordelijk is. Een structurele oplossing is volgens het Rode Kruis noodzakelijk en die moet van de politiek komen. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er ook al meer dan 1300 mensen besmet. De WHO vreest dat de burgeroorlog, de vele vluchtelingen en de zware regenval de uitbraak verder zullen verergeren. Vooral de belegerde stad Al-Obeid baart zorgen omdat hulpverleners daar moeilijk hun werk kunnen doen. Soedan verkeert al ruim 3 jaar in een gewelddadige burgeroorlog. En de Britse oud-parlementariër Anne Widdecombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Widdecombe was in de Britse politiek jarenlang actief, eerst voor de Conservatieve Partij en later voor Reform UK. Ze was bekend als voorstander van de Brexit en door haar optreden in het televisieprogramma Strictly Come Dancing. Reform UK-leider Nigel Farage reageert geschokt op het overlijden van Anne Widdecombe. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder, met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
8: Hey Van Helden!

0: Mars. Zeer recentelijk was hij natuurlijk in den landen.
1: Ja, dat was toch al ophef over.
0: Show, ja.
1: Hoor ik.
0: Ophef.
1: Ja.
0: Ja, dat het een goede show was, bedoel je?
1: Nou, niet.
0: Niet?
1: Nou, dat hij maar 5 nummertjes gezongen had, hoorde ik op de radio. Ik weet niet wat er van klopt, maar...
0: Nee, joh, hij heeft gewoon uren staan blaffen, hoor, daar op de
1: podium. Ja, dat het wel uren geduurd heeft, maar dat hij zelf maar 5 nummers gedaan heeft.
0: Rijmt me sterk.
1: Of ik ben in de war met een ander, maar
0: ja, ik bedoel,
1: het was wel een hele bekende naam. Was dat onlangs, deze vorige week?
0: Ja.
1: Ja, dan was het wel...
0: Ik
1: zal eens eventjes nog even googelen, dan kom ik er nog op terug.
0: Ja, ik ben benieuwd, ja. Ik heb juist gehoord dat het hele goede shows waren, zeer gelikt. Dus vandaar. Maar goed, we speuren het even na. Nou, we zijn er nog een uurtje. Het laatste uurtje voor het zomerreces. En dit keer een heel lang zomerreces. In verband met de verhuizing van den radiostudio. Ja,
1: wacht even. Ik heb denk ik niet helemaal goed geluisterd.
0: Oh.
1: Het ging over de soort afterparty waar die kwam.
0: Oh.
1: Daar fans betaalden wel rond de €300 per kaartje.
0: Ja. Yeah.
1: En dat scheen nogal tegen te vallen. Het was Bruno Mars samen met Anderson Paak.
0: Oh.
1: Paak. Ik dacht Peak, maar Paak. Ja, ken je die?
0: Zeker. Ja.
1: Wat is die van? Paak?
0: Ja, hij was... ik weet niet wat... Ze hebben samen natuurlijk een plaat gemaakt.
1: Oh.
0: Anderson Paak. En onder een andere naam.
1: Anderson Paak.
0: Ja, samen met Bruno Mars onder iets met... hij komt niet op de naam. Het begint met een S, maar voor de rest weet ik
1: het. Ja, kijk, aan de ene kant was de redactie van... Dat was in de club Jimmy Woo.
0: Oh, Jimmy.
1: Kijk, en uiteindelijk zeiden ze... Het ging om een party. Geen concert.
0: Oh, ja.
1: En ja...

0: De bezoekers hadden misschien de verwachting van een van de intieme nachtconcerten à la Prince.
1: Ja.
0: Maar ja, dit is geen Prince, hè? Dit is Bruno Mars.
1: Nee, Bruno, hè?
0: Terwijl, eerder ook, terwijl de club niet eens een podium heeft. Ja, maar hoe heeft hij dan opgetreden? Tussen de mensen.
1: Dat zal wel.
0: Ja, zoiets, ja.
1: Maar ja, goed. Als je erbij bent geweest, ja. Leuk.
0: Ja, ja, het is veel geld, maar het is toch leuk?
1: Ja, zeker.
0: Als je gewoon een grote fan bent, als je zo dicht bij je idool kan staan. No?
1: Ja, hartstikke leuk, toch? Ja,
0: moet je
1: ja.
0: Niet zeiken.
1: Nee.
0: Nou, over zeiken gesproken, vandaag ook weer wat meegemaakt.
1: Oh ja?
0: Mm-hmm. Ik ging lekker mosselen eten met mijn pa aan bij jachthaven de Noordschans.
1: Oh.
0: En mijn pa had de gewone versie genomen en ik had de versie met Italiaanse kruiden en knoflook.
1: En extra vruchtvlees.
0: Ja. En als dan als zo'n emmertje voorbij kwam met die mosselen, ja, dan kon je over de hele terras kon je dat ruiken.
1: Oh.
0: Op een gegeven moment komen er drie dames op leeftijd. Ik denk stuk in de 60 wel.
1: Ja.
0: Dus komen aan. Die hadden al op een plekje gezeten. En die gingen op een ander plekje zitten. Dus terwijl ze aankomen lopen. Er ruikt hier wel een knoflook, zeg. Oh, knoflook. Oh, dat kan ik niet tegen, hoor. Daar word ik ziek van. Een knoflook. Wat een lucht. En, Dus ik meteen keek zo. Ik zeg, dat ben ik. En dan denk ik van, echt. Daar had ik echt zoiets van.
1: Ja.
0: Je gaat toch niet, ja, als je ergens gaat eten, dan ruik je geuren van eten. Dat is toch een beetje normaal?
1: Ja, ja.
0: Maar het waren echt van die zeiksnorren. Het had al op een plek gezeten, blijkbaar niet naar wens, want zaten ze in de zon. Toen gingen ze een ander plekje zoeken, daar stonk in de knoflook.
1: Ja.
0: En toen ze er eenmaal zaten, hoorde ik van, ja, nou zitten we nog steeds niet aan het water. Ik dacht van, jongen.
1: Het is ook niet gauw goed, hè?
0: Nee, maar ik vond het wel leuk hoe die eigenaar van de tent er ook op reageerde.
1: Ja?
0: Dus op een gegeven moment liep ik ook naar binnen. Ik zei, ja. Ik zeg, toen ik ging betalen, ik zei, ik wilde eigenlijk geen fooi geven, want het stinkt hier naar knoflook. Zei ik tegen hem. Hij zei, je moet zo even naar buiten lopen. En want we zaten van die muntthee te drinken. Natuurlijk van die groene takken in het water.
1: Ja.
0: Hij zei van, en dan moet je zeggen van, nou, het lijkt hier wel een bloementuin, joh. Dus hij voelde eigenlijk niet door. Maar ja, hij is ook, die dames ook. Er komen mensen met zulke rare wensen van.
1: Mensen.
0: Ja, ik wil wel uit de wind zitten. En anders kom ik wil in de wind zitten. En ja, ik wil in de zon. Ik wil uit de zon. Dat je echt denkt van, ja, hallo. Ze zegt net of ik een knopje heb.
1: Ja.
0: Waarmee ik het weer kan bedienen.
1: Ja, zo werkt het niet, hè?
0: Echt rare mensen heb je.
1: Je hebt rare mensen, zeker.
0: Rare mensen.
1: Heel raar. Nou ja, we moeten er maar mee doen.
0: Ja.

0: eerst een grammofoonplaat op en dan pak je een andere grammofoonplaat en daardoorheen probeer je door een microfoon te praten. Maar kan Arjan van Helden dit ook?
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Doet je het?

0: Me hier op Breda nu. En grappig, jij merkte zojuist op van, hey, dat lijkt de Rolling Stones wel. Nou ja, van 1970 tot 1975 speelde Ron Wood dus in de Faces. En in 1975 dacht hij bij zichzelf, hey, ik ga lekker bij de Rolling Stones spelen. Dus,
1: waarom was dit dan een heel oud nummer?
0: Dit was volgens mij van 73 of zo.
1: Oh, dat is oude,
0: ja.
1: Oude meuk dus.
0: Ja, dat was oude meuk.
1: Zo, bijna net zo oud als ik.
0: Ja, ja, maar rockte nog wel.
1: Ik ook.
0: Natuurlijk. Ja, rock ook wel lekker, wou je zeggen.
1: Ik rock wel aardig door, hè.
0: Ja, weet je ook, die Stones die rock ook nog lekker door. Gisteren hebben ze natuurlijk, of vandaag hebben ze een nieuwe plaat uitgebracht. Gisteren was er een luistersessie in diverse platenzaken in Den Landen. Ik ben ook nog even geweest. Dus ik was toch on the road. Dus ik dacht van, nou, ik rij nog even door. Dus ik ben even in Berg op Zoom geweest. En het was bijzonder leuk. Ja, even die platen geluisterd. Diverse goodies waren er en zo. Dus voor de liefhebber natuurlijk leuk. Ja, en ik vind het gewoon tof dat zoiets nog georganiseerd wordt. Steun je local record store, zou ik zeggen. Zeker met dat soort dingen. Gewoon, kom sowieso even langs en weet ik veel. Vier het. Maar die plaat dus van Stones, ik vind het best wel leuk. En er spelen een aantal prominent op mee, onder andere Paul McCartney. En ik dacht bij mezelf, laat ik nou eens een van de tracks pakken waar Paul McCartney dus hier dus de bas op speelt. En ja, als je dat...
1: Ik speel de bas.
0: McCartney is 84 nu. Mick Jagger is 82. Die Ron Wood zit ook in de 70. Keith,
1: ik dacht in de rolstoel.
0: Keith Richards is inmiddels ook...
1: 93.
0: Maar 81. En dan moet je luisteren. Ja, de drummer is dan wel wat jonger. Omdat Charlie Watts natuurlijk een paar jaar geleden is overleden. Maar moet je dan luisteren hoe dat toch klinkt voor de stel... bejaren van... tegen de 80 of in de 80.

0: bejaardenrock.
1: Zo
0: zou je het wel kunnen noemen. Met Paul McCartney natuurlijk op basgitaar. En ja, een plaat van de Rolling Stones, dus van een nieuw album. Hit Me in the Head. Ik dacht van, nou, laat ik hier gewoon eens even draaien. Maar schrijven.
2: Het is een soort klap op je kop, zeg maar.
0: Ja.
2: Hit Me in the Head.
0: Hit Me in the Head.
2: Bam.
0: Dus de Rolling Stones. Goed, 8:30 geworden. En hey. Laten we nog een rondje doen, hè.
2: Komt er weer.

0: krant of van het internet.
1: Ja, ja. Nou, ik was natuurlijk al helemaal in de vallussen in de vorige uur.
2: Oh ja, ja, ja.
1: Met een mooie wandkleed van 70 meter.
2: Ja.
1: Nou, 70 meter had het volgende item niet. Maar, het is toch weer bijzonder. En, soms in een, hoe noem je dat zoiets? Een botanische tuin.
2: Ja, ja.
1: Of een, Haarlem heb je er een. En, dat is ook een mooier woord voor nog, hoor. Een, arboretum.
2: Oh ja?
1: Een arboretum.
2: Ja, arboretum, ja.
1: Arboretum ook. Maar dit keer gewoon in de dierentuin. Dat is ook een tuin. Hè?
2: Dat is ook een tuin.
1: En namelijk in Diergaarde Blijdorp.
2: Ja, ja.
1: Daar staat hij hoor, in bloei.
2: Ja, is het weer zover? Dat,
1: ja.
2: Is het wat ik denk wat het is?
1: Jazeker. De zeldzame reuzenpenisplant.
2: Oh, zelfs een reus.
1: De reuzenpenisplant.
2: Oh.
1: Het is een uitzonderlijke botanische gebeurtenis.
2: Ja, is de special edition of zo?
1: Ja, het gebeurde voor het laatst in 2023. Nou, dan hebben we er ook natuurlijk uitgebreid aandacht aan besteed.
2: Ongetwijfeld.
1: En daarvoor was het de laatste keer in 1963.
2: Oh, dus dat is dan. Hè, er zit toch wel een.
1: Een verkorting in, zeg maar. Hij gaat sneller op elkaar.
2: Ja, ik bedoel, eerst zo lang op moeten wachten.
1: Misschien komt het wel door het klimaat.
2: Ja,
1: dat het steeds warmer wordt.
2: Als het warmer wordt, dan.
1: Ja,
2: dan gaan
1: kijk.
2: Die sappen.
1: Wacht
2: die,
1: even. Ja, maar wacht even.
2: Ja?
1: Daar is ook weer een wijsheid vandaan gekomen.
2: Ja,
1: wat ze dan? Noemen het dan wel eens met dat warme weer. En ik dan dit er ook wel mee te maken.
2: Ja.
1: Dan zeggen ze wel eens, het is een pikstijgend weertje. Dus, dat heeft ook, die penisplant heeft er ook last van. Die schiet dan weer in bloei.
2: Is dat oud-Noordhoeks? Nee.
1: Dat is dan toch een oud gezegd. Een pikstijgend weertje. Als het zo lekker warm is.
2: Juist.
1: Dan worden die mannen die worden wat heter, wat hitsiger.
2: Oh.
1: Dus daar komt het dan uiteindelijk een pikstijgend weertje komt het vandaan. Nou, die penisplant, hè, dat is eigenlijk, andere naam, de Sumatraanse reuzenarnelskelk.
2: Pas op.
1: Dankzij zijn bijnaam aan een torenhoge bloeiwijze. Ja, en ook staat daarna de plant natuurlijk bekend om de indringende geur van rottend vlees.
2: Gadverdamme.
1: Waarmee die insecten lokt. En die zijn dan weer nodig voor de bestuiving.
2: Juist.
1: Dus ja, in het wild komt hij natuurlijk alleen maar voor in Indonesië. En dan zit ik te kijken, want je hebt natuurlijk van die plant een vrouwelijke en een mannelijke bloem.
2: Ja.
1: En ja, dit klopt eigenlijk ook wel precies met de menselijke natuur. Want eerst openen de vrouwelijke bloem en later volgt de mannelijke. En dan komt die, en dan komt een soort zelfbestuiving.
2: Ja, ja.
1: En wordt de kans op, en daardoor de kans op genetische diversiteit wordt best groot.
2: Ja, nou, een duidelijk verhaal.
1: Maar ik even kijken, ik heb niet precies gezien. Ik zal even wachten. Kijk even, item is van 8 juli. Je moet er heel snel bij zijn, want hij bloeit maar 2 of 3 dagen.
2: Oh ja, dan moet je er rap bij zijn.
1: Dan moet je echt rap zijn, want anders. Ik denk dat je eigenlijk misschien al wel te laat bent. Ik had nog wel iets, maar dat gaat allemaal veel te lang duren. Dus ik zou zeggen, doe maar weer een lekker plaatje.
2: Ja?
1: Ja.
2: Pijl even een plaatje door. Want voor je het weet moeten we alweer de jaren 90 in, hè? En dan zit het er weer op.
1: Ja, ja. Hè?
2: Time flies.
1: Daar hebben we wel een jingle van, toch?
2: Time flies. Nee, de 90's, ja, zeker.

0: Nirvana en Smells Like Teen Spirit hier op Breda Nu. Goed, ik realiseer mezelf dat we hier nu voor het laatst in deze studio zitten na bijna 7 jaar. Ja, dus ik dacht bij mezelf, we moeten toch wel met gepaste manier een beetje afscheid nemen. Dus ik heb getracht iets...
1: Ja?
0: Ja,
1: heb je ook iets in elkaar gezet?
0: Ja.
1: Heb je gedicht gemaakt?
0: Nou ja.
1: Ja, dat is wel, maar past wel bij deze muziek.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja. Even kijken hoor.
1: Ja. Nou.
0: Dag ouwe zooi. Het was een mooie tijd. Nu verhuizen we met frisse boet en een nieuw beleid.
1: Ja.
0: Voor het laatst achter deze oude knop. Straks bouwen we elders de boel weer op.
1: En hou je kop. Oh nee. Ja.
0: De studio krijgt eindelijk een beetje rust hier, ja. Na al die foute grappen en muziek vol lust. Verhuizen dus, de koffie gaat mee. En hopelijk vinden de luisteraars ons dan ook wel weer oké.
1: Ook dat de luisteraars krijgen eindelijk rust.
0: Ja, de luisteraars die krijgen de komende 9 weken rust.
1: 9 weken?
0: Voor mij wel, ja. Ja. Voor mij wel, nee ja. Ja, ik weet het niet hoe lang. Kunnen we even uitrekenen? Wanneer zijn we terug dan? In augustus of zo? Voor mij 24 augustus is dat...
1: Dat zou best wel kunnen kloppen wat jij zegt hoor. 10, 7, 10, 8. Nou, dat is een week of 6, 7? 7?
0: Ja, 7 weken nog wel hoor, ja. Ja, ik denk dat ik dan ergens op vrijdagavond ga ik wel een baantje zoeken of zo.
1: Ja, gewoon een bijmaatje zoeken op vrijdagavond.
0: Ja, een beetje vakken vullen of zo, weet ik veel. Ja. Jij drinkt nogal lurk uit je...
1: I'm iced tea.
0: Ja.
1: Zero.
0: Ja, is het wel te denken om misschien een... Als herdenking een stuk studio mee te nemen?
1: Ja, kijk of ik iets... misschien kunnen we iets krijgen. Nou, misschien iets hier van het plafond. Die,
0: ik trek even een paar poten eruit. Wacht even hoor.
1: Kijk uit, je staat tegen die poten van dat mengpaneel. Sla je naar de donder.
0: Ja.
1: Zeg stort de boel voortijdig in.
0: Nou ja, ik heb in ieder geval een stuk studio heb ik nu los weten te rukken hier. Dus ja, die gaat mee in de koffer als denking.
1: Als souvenir.
0: Als souvenir voor later natuurlijk. Nou, het was een mooie tijd hier, hè?
1: Ja, maar ik denk niet dat ik echt iets ga missen hier, hoor.
0: Nee, de airco is er ook niet.
1: Nee, ik ben er niet. Dus niet dat ik hier iets even zeg van nou, dan ben ik nou echt. Oh, wacht eens even, wat daar in de hoek staat.
0: Ja,
1: wacht eens even.
0: Dat zijn we bijna vergeten. Ja, onze Sjoelbak natuurlijk, die moet wel mee. Want anders ligt hij in splinters over een paar weken.
2: Hoppakee.
0: Zo. Ja.
2: Oh, zo.
0: Nou, hebben we in ieder geval toch wel even officieel afscheid genomen met dit prachtige moment. En dit hele mooie gedicht natuurlijk. Ah, ja.
3: Het zijn de 90's till 9, even weg uit het heden. De 90's till 9, hits uit het verleden.
0: Yes, nou, we doen nog even een kwartiertje 90's till 9. En dan zit het er hier echt op.
1: Ja, ik kan ook wel horen dat het geen jingle van mij is, hè?
0: Nee, was dat toch weer anders, hè?
1: Nee, je moet toch een beetje spraak en muziek afgewisseld in zitten, hè? Dat is een pakje beter, hè?
0: Ja, vind je?
1: Ja, ik ben natuurlijk expert, hè?

0: Over Dominica met I Gotta Let You Go.
1: Dominica?
0: Hier, ja. Hier op Breda nu. De 90s till 9. En even van die plaatjes die je niet zo heel vaak meer hoort. Dat heeft een reden natuurlijk. Maar ja, goed. Dat is voor ons net zo leuk om die platen weer eens even uit de kast te toveren. En dit is er ook weer eentje hoor. Steps and the Last Thing.

0: gaan we wat tussen. En ja. We zouden zeggen, fijne zomer.
1: Ja, fijne zomer. En tot in de pruimertijd.
0: Ja, 24 augustus of zo, hè?
1: Ja, dan zijn we er weer, hè?
0: Ja, aito!
1: Aito!
2: YouTube-kanaal van Breda. Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er ook al meer dan 1300 mensen besmet. Die WHO vreest dat de burgeroorlog, de vele vluchtelingen en de zware regenval de uitbraak verder zullen verergeren. Vooral de belegerde stad Al-Obeid baart zorgen omdat hulpverleners daar moeilijk hun werk kunnen doen. Soedan verkeert al ruim 3 jaar in een gewelddadige burgeroorlog. En de Britse oud-parlementariër Anne Widdecombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Widdecombe was in de Britse politiek jarenlang actief, eerst voor de Conservatieve Partij en later voor Reform UK. Ze was bekend als voorstander van de Brexit en door haar optreden in het televisieprogramma Strictly Come Dancing. Reform UK-leider Nigel Farage reageert geschokt op het overlijden van Anne Widdecombe. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder, met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dan kijk ik nog heel eventjes met je op de weg. Want in de regio staan er op dit moment nog enkele files. Daar begin ik met je mee op de A59 tussen Os en Zierikzee. Bij knooppunt Noordhoek, daar is een ongeluk gebeurd. Daar is daar een file aan het ontstaan. Ter plekke is ook een omleiding ingesteld. Verkeer richting Zierikzee, dat moet Bergen op Zoom volgen. Dat doe je via de A17, A58 en A4. En er stond er nog eentje op... maar die is verdwenen. Dus waar dat ook was, je kan daar in ieder geval weer lekker doorrijden.
2: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

Ja, als het tempo van de muziek weer omhoog gaat, de beats weer harder door je speakers heen klappen, betekent dat eigenlijk maar één dingetje. Is dat het weekend weer op het punt staat om te beginnen, of eigenlijk al een heel klein beetje is begonnen. Blinded State. And It Goes Like. En daarvoor Veerza met Party On tijdens Weekend Boost. Dus op Breda nu inmiddels 9:05 is het.

0: is er vandaag bij. Goedenavond, Lucas. Welkom.
1: Yes, goedenavond. Welkom.
0: Kijk, de komende twee uur, dus Weekend Boost voor je hier op de radio. We gaan uitgebreid met jou in gesprek over jijzelf als DJ. Breda Beat komt voorbij. Je gaat lekker een uurtje draaien ook.
1: Zeker.
0: Er staat genoeg op de planning in ieder geval de komende twee uur. Ik wou bijna zeggen drie uur. Maar goed. Het is zover. We gaan het weekend gewoon lekker openen bij deze, denk ik maar. En dat doen we zo meteen met heerlijke tracks. Dat doen we eigenlijk gewoon zoals dat we iedere week doen bij Weekend Boost. Maar ja, dan moeten we eerst wat anders doen. En dat is even groeten. Rammetje vol programma dus vandaag tijdens deze toch wel zomerse editie van Weekend Boost, kan ik zeggen. Het was weer lekker warm geworden buiten in ieder geval. Hoe ben jij die dagen van de vorige hittegolf doorgekomen, Lars?
2: Simga eigenlijk.
0: Ik met heel veel stil leggen, goed. Alice DJ nu in de Funkmore Brothers remix. Dit is Better Off Alone.

0: Boost. Disclosure en White Noise op je radio. Tenminste, geen ruis. De plaat van Disclosure dan, althans. Dit is echt even super onhandig op dit moment, jongens. Het is natuurlijk nu 9:15. Dat betekent, de langste dag is geweest, dat we nu weer precies op het moment zitten dat het zonnetje een beetje begint onder te gaan. En je moet je voorstellen, ik heb hier 3 beeldschermen voor mijn neus, die spiegelen een beetje. Dus wat er nu precies aan de hand is.
1: Er zit een heel mooi geel dolk achter.
0: Ja, we hebben een heel mooi rolgordijn, alleen ik red het net niet met die, nou ja, korte armen wil ik niet zeggen. Het is net te ver.
2: Je zit wel mooi in het golden light, moet ik zeggen.
0: Ja, nu wel, maar dat... ik denk toch dat we heel even een stukje naar beneden doen.
2: Ik geef je groot gelijk.
0: Och, jongens. Lucas, die denkt ook in wat voor chaos is die hier zo terechtgekomen.
2: Nee,
0: goed, 9:50 is het inmiddels geworden. Je luistert dus naar Brede nu, naar Weekend Boost. Ja, het programma waarbij we eigenlijk gewoon met jou het weekend gaan openen. De club op jouw radio zeggen we toch ook nog wel eens. Ja, en de club heeft vandaag een guest DJ. Lucas Matteo als artiestennaam, inderdaad.
2: Hey.
0: Lucas, misschien even leuk om mee te beginnen altijd als we bezoek hebben. Of ja, we hebben dat een tijdje wel gedaan, een tijdje niet. Maar ik dacht, het is wel leuk om te introduceren. Om jou als artiest, als persoon een beetje beter te leren kennen, hebben we even een paar stellingen voor je bedacht.
2: Oké dan.
0: De bedoeling is heel kort antwoorden en ja. Dan... dan komt het vast later nog wel ergens te sprake.
2: Dus ik mag niet te snel nadenken. Het is gewoon gelijk antwoorden.
0: Korte antwoorden vooral.
2: Ja, oké, kort. Check.
0: Goed.
1: Net als mand.
2: Ja.
0: Nou ja, bijna ongeveer. Hey, club of festival?
2: Festival.
0: Nederland of Spanje?
2: Spanje.
0: Een grote massaal of een kleiner intieme festival?
2: Kleiner intiem.
0: En een beetje dan een urban sfeer of liever op een beachclub?
2: Oeh, kan ik kiezen.
0: Gelijk spelletje op het laatst.
2: Beide zo'n moment.
0: Hey, even over jou. Want jij bent al vrij vroeg begonnen, hè, met het hele DJ-gebeuren. Op je 11 jaar al, dat je voor het eerst een tafel aanraakte eigenlijk.
2: Ja, zeker.
0: Dan kun je ons eens meenemen naar hoe jouw passie voor house, hè, wat het is wat jij draait, hoe dat is ontstaan.
2: Zo, dat is een aardig lang verhaal, maar ik ga proberen toch kort en bondig te houden. Want als 11-jarig jochie zag mijn vader ooit op een dek iets doen met muziek. En dat deed hij voor zijn werk. En dat heeft mij zo erg geïnspireerd en vooral geïntrigeerd dat ik dacht, vandaar wil ik ook eens een keer mee spelen. En zo begon ik op mijn groep 8 eindfeest een keertje plaatjes aan elkaar te draaien. Ja, zo is het ooit begonnen.
0: Ja, en gewoon al serieus het hele stuk aan elkaar en dan dat soort dingen, zeg maar.
2: Serieus? Weet ik niet. En ik heb ook eerlijk gezegd geen idee meer.
0: Nou ja, als ik terug ga naar vroeger, ik weet nog dat er een stereotoren staan. En dan deed ik altijd wel een beetje plaatjes vol lullen, zeg maar. Dus eigenlijk is het helemaal niet gek dat ik hier terecht ben gekomen. Maar lekker gewoon een setje voor de klas draaien, inderdaad.
2: Ja, en je vroeg waar is die passie van house vandaan gekomen? Dat is echt nog veel later geweest. Want er zijn heel veel verschillende soorten EDM aan mijn passie voorbij gegaan voordat ik echt uiteindelijk voor house kies en heb gekozen. En uiteindelijk is house toch wel de centrale vorm, vind ik, van EDM. Omdat je gewoon zoveel paden kan bewandelen als het gaat om dance music.
0: Ja, precies. Want hoe ben je er dan op terechtgekomen? Als je al die stromingen hebt, is het dan wat jij zegt van je kunt zoveel kanten uit. En dat je de randgenres, zeg maar, te veel in een hokje vond zitten of zo? Of hoe moeten we dat zien?
2: Dat is een goede vraag. Iets waar ik echt nooit echt over heb nagedacht. Uiteindelijk, ik ben echt een hele bipolaire DJ eigenlijk. Als het gaat van 11 tot nu 24 heb ik heel veel soorten muziek gedraaid. Ik vond het op momenten zelfs leuk om techno te draaien. Ging naar technofeesten. Ik zou nu nog steeds een hardstyle setje aan elkaar kunnen draaien. Allemaal omdat ik het gewoon leuk vind en ik hou ervan. Maar in house kan je toch jezelf op verschillende manieren uiten. Dus als het om voor te stellen, als het een clubnacht is, dan kan je eventueel wat donkerder gaan en wat dieper gaan en dat wat meer voelen. En als je op een festivaletje staat, je staat in het zonnetje met een coronaatje in je hand, dan kan je toch wat meer euforisch leven. En dat vind ik dat je in house het beste kan uiten.
0: Ja, een beetje verschillend per setting eigenlijk.
2: Exact,
0: kun je dat wel zeggen. Want ja, waar moet een goede plaat volgens jou aan voldoen? Ja, dat is dan ook een hele lastige vraag natuurlijk, denk ik, als het zo breed is.
2: Oeh, jeetje, je stelt goede vragen, Maarten. Waar moet een goede plaat aan voldoen? Uiteindelijk, hij moet blijven hangen. Als die niet blijft hangen, dan ga je hem waarschijnlijk ook niet veel vaker draaien. En daarnaast vind ik ook, hij moet je ook laten bewegen, de plaat. Als je erop stil staat en je knikt alleen een beetje met je hoofd, dan is die waarschijnlijk prima. Maar als je echt de urge voelt om erop te bewegen en erop te dansen, dan is het waarschijnlijk een goede houseplaat.
1: Lekker dansbaar inderdaad.
2: Ja, dat is uiteindelijk het belangrijkste, toch?
1: Nee, zo is het. En ja, Spanje komt ook voor in jouw verhaal. Het is niet voor niets dat je net bij de stellingen al Spanje over Nederland verkoos. kun je ons meenemen dat verhaal?
2: Dat zei ik misschien iets te snel, maar ik moest snel kiezen. Ik kan jullie meenemen, ja, want uiteindelijk er gingen heel veel jaren overheen vanaf die 11-jarige Lucas. En dat was dat ik uiteindelijk kon draaien en werd gevraagd om op feestjes te draaien. Uiteindelijk bruiloften en besloten feesten. Maar Abba en snollebolletjes draaien elk weekend, dat is niet echt waar de passie is ontstaan. En toen ik voor mijn schoolstudie naar het buitenland mocht, dus Valencia, toen kreeg ik de kans door Pieken, toevallig een Bredaanse organisatie, om een keer op een echt housefeestje te draaien. En die ben ik aangegaan en daar voelde ik het vuurtje weer aangewakkerd geworden en ben ik weer begonnen met het draaien van echte dance music.
1: Dus eigenlijk was je een beetje vervreemd van wat je eigenlijk deed, die house, door al die andere genres die je tussendoor moest doen. En door Pieken eigenlijk weer teruggekomen bij van, oh ja, dit was het voor mij. Dit vond ik tof om te doen en dit wil ik weer gaan doen. Dat, ja, eigenlijk.
2: Dat is waardoor je begint met een discjockey worden. Kijk, vroeger was het natuurlijk heel anders als het gaat om echte fysieke platen. En nu is het allemaal zo makkelijk te krijgen en in je bibliotheek te hebben. Dus dan doe je alles wat je kan doen om mensen te vermaken. Want dat is ook natuurlijk een gedeelte. En dat is waarom je naar besloten feest gaat. En natuurlijk financieel ook een beetje. Maar als je dan toch weer een aantal jaar dat doet, dan kom je erachter dat waardoor je begonnen bent met draaien, uiteindelijk gaat om die echte dance muziek. En dat is waar de passie ligt.
1: Ja, dan kom je ook het beste tot je recht, denk ik, hè, als je achter die tafel staat.
2: Ja, correct. Ja.
1: Hey, maar het is wel grappig dat je Pieken noemt. Dat is het toch wel een hele kleine wereld stiekem, hè? Want
2: ja, en het is ook niet
1: onze grote vriend Joost, wij kennen hem ook. Zijn we hebben al een tijd niet gesproken trouwens. Dat, nee. Misschien eens even kijken wat hij allemaal binnenkort even kijken wat hij allemaal aan het uitvreten is. Ook rondom zijn alternatief voor Parkies, zeg maar. Wat dit jaar natuurlijk nu niet doorgaat.
2: Ja, en dat is een heel groot iets. Want Parkies gaat niet door. En als we de mede-Bredanaar moeten spreken, is dat echt een hartstikke zonde. Mm-hmm. Maar Pieken heeft daar fantastische oplossing voor gevonden. En dat is Haven Sessions bij de Huiskamer. En daar mag ik zelf ook 3 keer staan deze zomer.
1: Kijk, nou dat is super tof in ieder geval. Dat toch nog een beetje dat sfeertje wat we dan zeg maar in de zomer gewend zijn, zeg maar, vanuit het park. En waar ook zoveel moois is ontstaan, hè. Vorig jaar dat idee van, van Stef en van Sven. Van Fysica natuurlijk. Exact. Dat die daar de energie voelde en daar uiteindelijk inmiddels al 2 edities van hebben gehad. Ja, hoe dat nu ook weer verder gaat lopen. Hè. We zitten wat dat gaat een beetje krap plekken, hè, waar het kan. Gaan we het zo meteen ook nog wel eventjes over hebben. Over hoe nou de vlag erbij hangt in de scene hier in Breda. Ja. Ja, een ander ding wat bij jou ook heel prominent voorkomt, dat is Breda Beats. Ook daar gaan we het natuurlijk zo meteen over hebben. Maar eerst is het denk ik gewoon even lekker om weer een plaatje er doorheen te jassen. Het is toch vrijdagmiddag?
2: Beetje genieten, hè?
1: Beetje vrijdagavond, beetje genieten.
3: Met een biertje in je hand.
1: Nou ja, die heb ik dan niet in mijn hand. Maar ik heb wel Thomas Anthony erop liggen. Dit is Hey Papi.

0: Ja, jongens, een zomer in Zaandam. West hoorde je met Alane tijdens Weekend Boost op Breda nu. Hey, we zaten net even buiten de uitzending om een beetje over muziek te praten, over house te praten. Voordat ik daar even op aanhaak, want jij hebt een hele brede muzieksmaak, in ieder geval een brede house smaak. Maar zijn er buiten house ook nog andere genres waar je zelf heel erg graag naar luistert en je misschien wel eens een beetje door laat inspireren?
1: Oeh, dat is een hele goede vraag. Mooie vraag. Ik denk het meeste op dit moment, en dat klinkt heel gek, door hardstyle. Uiteindelijk is dat ook een van de genres die ik al vanaf mijn 12e luister, gewoon tijdens het trainen. Tijdens de sportschool, zeg maar. Mm-hmm. Wat ik nog steeds doe. En wat ik wel eens probeer te implementeren uit die genre, is dat ze gebruiken daar nog best wel veel vocalen als het gaat om... ik moet een voorbeeld geven, want anders wordt het onbegrijpbaar. Bijvoorbeeld Defcon.
0: Ja.
1: Daar zeggen ze Defcon 1 voordat een nummer afspeelt. Nou, hoe interessant is het als jij straks een keer op ploegendienst staat en dat ploegendienst in die track wordt benoemd? Van je staat hier nu, you're here now, het ploegendienst. Dat soort dingen die
0: beetje
1: probeer ik...
0: Dat bombastische wat daarin zit, zeg maar. Ja. Dat bedoel je. Dat,
1: ja, en een beetje... Want dat creëert heel vaak eenheid. En dat is gewoon eigenlijk bijna bij elk dance-genre wordt dat gebruikt. En ik denk dat daarin nog best wel veel te behalen valt. Ook in de house scene. Mm-hmm. Maar dat is even een hersenspinsel die ik heb gehad, hoor. In de afgelopen jaar.
0: Dat kan inderdaad. Maar heb je dat... Want het is niet iets, denk ik, wat heel vaak nu in house dan voorkomt, als je dat zo zegt.
1: Niet, dus elke producer, DJ die er nu hoort, je mag het stelen van me. Je hebt het idee nu gehoord.
0: Maar ben je dan niet bang dat het juist een beetje, afbreuk wil ik niet zeggen, maar dat er misschien onbewust dan toch een soort van subgenre misschien dan weer, dat je erin krijgt, zeg maar?
1: Nee, want in principe hoor je onder heel veel muziek, hoor je ouderwetse... speeches bijvoorbeeld, toch? Dus als je een echt soulful house nummertje hebt, dan hoor je ook een ouderwetse soul speech die er af en toe doorheen komt als vocal. Mm-hmm. Of als je als voorbeeld moet gebruiken Frankie Wizarder, die best wel vaak vocals gebruikt tussen zijn nummers. Dan loopt hij zijn nummers en dan komt er een vocal doorheen, een a cappella. Stel je voor, je maakt daarvoor vocals die in principe hetzelfde klinken, maar daar wordt dan de essentie van dat moment benaderd met eventueel dus dat evenement erbij, mm-hmm. Dan denk ik dat je daar weer een heel iets nieuws uit haalt.
0: Nee, precies. Dat kijk, heerlijk om er zo lekker diep op in te gaan.
1: Heerlijk, hè? Ja.
0: Altijd. Hey, even een ander ding, hè? Want het is altijd een soort van driehoek. Je hebt de producers, je hebt je publiek en je hebt je locatie. Dat bij elkaar, dat vormt te zien uiteindelijk. Nou ja, buiten Breda ben je ook wel redelijk bekend, kunnen we wel zeggen. ADE, vrij events is ook iets wat we voorbij zagen komen. Amsterdam zal dus ook niet onbekend zijn. Ja, los van dat daar een grotere stad is. In hoeverre verschilt die club- en festivalcultuur, dat klimaat daar zo met dat hier zoals wij dat in Breda hebben?
1: Bedoel je dan Amsterdam op zich?
0: Nou ja, op zich. Misschien hoe de evenementen worden aangevlogen. Hoe meegaand men daarin is. Het zou misschien ook wel aan de stad liggen dat het een stuk groter is natuurlijk als Breda. Dat is gewoon wel een feit dat ze iets meer inwoners hebben als wat we hier hebben. Maar...
1: Ja, nou ja, je ziet uiteindelijk de beste EDM of dance of underground, kan ik het beter noemen. Underground scene is in Amsterdam en Rotterdam. Daar heb je eenmaal de beste succesvolle underground feestjes en organisaties. Dus dat is echt wel verschillend dan met Breda. Oftewel, Breda is gewoon nog best wel een hele Brabantse cultuur. Hoewel het steeds meer randstedelijk gaat lijken. Maar die Breda'se of die Brabantse cultuur gaat er nog lastig uit. Waardoor de Brabantse / kroegencultuur ook lastig eruit te krijgen is. En je merkt dat die underground scene lastig hier nog staande weet te houden.
0: Het is nog te klein om het naast elkaar te hebben, zeg maar. Dan.
1: Ja, of, eigenlijk wel, ja. Ja.
0: Ja, precies. En als we dan kijken hier in Breda naar de ontwikkeling die op dit moment gaande zijn. Ja, heel veel negatief nieuws natuurlijk de afgelopen tijd gehad. Hè, met Clubcafé wat dicht ging. Het Zoet wat dicht ging. Of het straks niet meer voor festivals beschikbaar is. Ja. En noem het allemaal maar op. Ook positieve dingen gaande. Hè. Mes Club bijvoorbeeld, hè, die verbouwing. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Wat verwacht je daar een beetje van? Wat hoop je daarvan?
1: Wat ik van hoop. Kijk, uiteindelijk is daar, dat vind ik wel een goede stap in de richting. Want zij gaan eigenlijk van een soort van kroegzaaltje, proberen ze er weer een extra clubzaaltje aan van te maken, zodat er meer plek is voor organisaties om iets te kunnen organiseren. Dus dat vind ik iets positiefs. Ja.
0: Ja, precies. Dat, even kijken. Ja, er is zoveel te zeggen hier over het algemene beeld over de scene hier in Breda. Hoe ervaar je dat op het moment?
1: Nou, ik ben zelf geen Bredanaar, zoals je misschien kan horen. Ik heb in ieder geval geen zachte G. ik kom zelf uit Wijk Beduursteden, een klein plaatsje onder Utrecht. En ik woon hier ook nog maar 2 jaar. Dus wat ik in die 2 jaar heb meegemaakt, is lastig natuurlijk te relativeren aan wat er allemaal is gebeurd.
0: Mm-hmm.
1: Maar, want jij zei net, je hebt natuurlijk negatieve berichten gehad. Maar wat ik zie gebeuren, en dat is waar ik me in probeer te wikkelen sinds dat ik hier woon, zijn alleen maar positieve dingen. Want ik zie heel veel mensen, of ik ontmoet veel mensen die zich heel erg hard maken voor die underground dance scene. En ook voor dat stukje culturele stukje van, ja, dance music. En dat vind ik alleen maar heel erg mooi om te zien, dat mensen, ondanks dat er eventueel dingen tegen zitten, zich nog zo hard proberen te maken om dat te laten leven.
0: Ja, echt driedubbelend dwars schouders eronder inderdaad.
1: Ja.
0: Want het is sowieso, als je kijkt naar waar we hier liggen, zeg maar, met Brabant. We zitten tussen een inderdaad Rotterdam, Amsterdam in. Maar dan hebben we ook nog Antwerpen en Brussel natuurlijk om ons heen. En dat maakt het natuurlijk ook niet per se makkelijker, denk ik. Want daar heb je natuurlijk ook gewoon concurrentie van.
1: Ja, dat zo zou je er natuurlijk naar kunnen kijken. En wat ik net vertelde over Rotterdam, maar inderdaad misschien ook wel Antwerpen. Daar ben ik wat minder bekend in. Maar die hebben gewoon die underground scene veel meer kunnen ontwikkelen in de afgelopen jaren dan dat Breda daar tijd in heeft gestoken. Dus dat is misschien lastig nog aan te evenaren. Maar zolang er mensen zijn die er energie in steken, zal het niet verdwijnen.
0: Nee, zo is het inderdaad. Goed, dan hebben we wel een mooi beeld inderdaad gekregen van hoe je de vlag er inmiddels bij hangt. Zometeen, onderdeel van die scene natuurlijk Breda Beach. Gaan we het uitgebreid over hebben. En we gaan alweer richting jouw live set. Want het is alweer 10:30 geworden.
1: Kijk eens, tijd voor
0: en we moeten nog een brede update er doorheen jassen.

0: 4 minuten niet, want ja, we moeten hem er toch even doorheen gaan jagen, die Breda update. Basement Jackson, Red Alert hoorde je tijdens Weekend Boost op Breda nu. En ja, tijd voor de orde van de dag, tijd voor de Breda update. Want de Dobbelsteen wint de ANWB-prijs, de Dobbelsteen in Prinsenhagen. Ze hebben een bijdrage van €10.000 ontvangen van het ANWB-fonds voor verduurzaming van het gebouw. Het fonds zocht projecten die bijdragen aan betaalbare mobiliteit en duurzaamheid en riep het initiatief uit tot beste van Brabant. In het pand zijn verschillende organisaties en initiatieven uit de wijk gevestigd. Onlangs zijn de buitendeuren opgeknapt en volgens Rob Leijs zorgt dat ervoor dat het buurthuis een warme, veilige en betaalbare plek blijft voor iedereen. Voor de prijs konden inwoners in heel Nederland stemmen op initiatieven. Een jury die koos vervolgens per provincie een winnaar en daarbij speelde voor de Dobbelsteen vooral het maatschappelijke belang en het sterke lokale draagvlak een grote rol. Ja, en een vrouw is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's in Breda. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Westerhagenlaan en de Hambroeklaan. De vrouw is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis. De bestuurder van de andere auto raakte, voor zover bekend, niet gewond. Door het ongeval was de weg tijdelijk afgesloten. De politie die was aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. En de gemeente Breda staat hobbyboeren in het buitengebied voortaan onder voorwaarden toe om schuilstallen te plaatsen voor hun dieren. Die schuilstallen bieden bescherming tegen regen, wind, zon en hitte. Ja, tot nu toe was het lastig om zo'n stal te bouwen omdat er in het buitengebied strenge regels gelden voor nieuwbouw. Volgens de gemeente spelen de nieuwe regels in op een groeiende behoefte van inwoners met dieren. Wethouder Joek van Pul noemt een schuilstal geen luxe, maar een basisvoorziening voor dierenwelzijn. Zeker nu dieren vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Voor het plaatsen van een schuilstal blijft wel een vergunning nodig. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat het buitengebied verrommelt en ervoor zorgt dat de voorzieningen voldoen aan de regels voor dierenwelzijn. Goed, het weekendweerbericht kunnen we wel zeggen. Lars, onze weerman, he's back.
1: Even kijken of ik nog kan. Goed. Vannacht trekt de mist en de bewolking verder zuidwaarts. Het zuiden blijft helder en koelt af naar 14 tot 18 graden. Bij zwak tot matige noordoostwind. Morgen start de dag in het noorden en midden grijs. Vrij snel lost de mist en bewolking op en schijnt vooral de zon. Met 25 tot 31 graden. Het is dus fucking warm.
0: Ja, en als je dus wil afkoelen, dan moet je naar het noorden toe. Dat horen we dus ook wel weer. Goed, kijk ik nog heel eventjes met je op de weg. Op dit moment staan er geen files. Ja, is er dan op het spoor nog iets aan de hand? Pakken we die er ook
1: even
0: mee.
1: Even standaard bellen voor.
0: Ja, dat hadden we kunnen doen inderdaad. Dit hadden we kunnen voorbereiden. Dat hebben we niet gedaan. En dan is het nog maar de vraag of dat hij het doorgeeft. Ook geen verstoringen op het spoor. Nou ja, wat een ontzettend saai verkeersbericht is dat op die manier. Maar aan de andere kant, als je dan onderweg bent, is dat toch ook wel extra fijn, zeg maar, dat je nergens in de file komt te staan.
1: Je kan diep het gas in stappen. Altijd fijn gevoel.
0: Ja, maar dan moet je wel opletten voor de flitsers. Maar daar heb ik dan weer niet een overzichtje voor. Dus ik moet je toch een beetje teleurstellen. Goed, tot zover de Breda update. Voor meer nieuws uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: betrap me er wel heel erg op dat ik heel veel van die classics aan het draaien ben vandaag. Ik weet niet wat ik heb vandaag. Maar
1: echt lekker.
0: Soms heb je gewoon zo'n bui, dan zit je daar helemaal in, hè? Zo'n tunnel. Heb je daar ook wel eens zo'n tunnel?
1: Een tunnel, zeker weten. Een tunnelvisie er ook. Ja, maar ik vind het altijd mooi om daarin eventjes te begeven. En dan ga je vanzelf wel weer een ander in.
0: Ja, maar dat gaat op een gegeven moment vanzelf, hè?
1: Ja, exact. Ja.
0: Goed, Roger Sanchez hoorde je met Another Chance tijdens Weekend Boost of Breda. Nu werd het iets voor 10 uur is geworden. Ja, Lucas, nu nog hier in de studio. Straks gaat het gebeuren. Een uur lang een live set hier vanaf de redactie bij ons.
1: Yes.
0: Vanaf de speelplaats, behind the decks. Hoe je het ook maar wil zeggen. Hè, dat verzin wat leuk zeggen we dan altijd. Maar een ander belangrijk onderdeel in wat jij doet binnen DJ-bestaan, binnen de scene hier in Breda in het algemeen. Ja, dat is Breda Beats. Hoe ben je daarmee in aanraking gekomen om eens mee te beginnen?
1: Ik ben dus, wat ik net had verteld, 2 jaar geleden naar Breda verhuisd. En nadat dat vuurtje weer was aangewakkerd, was ik echt wel op zoek naar hoe ik dat weer kon laten branden. En dat kwam eigenlijk door wat mensen die ik had ontmoet binnen in de scene van DJ's en producers. Ook weer via Pieken trouwens.
0: Ja, ik wou inderdaad zeggen van dat.
1: Ja, bij Pieken was ik ook daarna weer begonnen. En toen hadden we een borrel. Toen had ik mensen leren kennen. En toen had ik van hun gehoord dat zij gingen meedoen aan een talent academy van Breda Beats. Waar ik op dat moment nog nooit van had gehoord. En via hun ben ik meegegaan met een avond. Dat er een clubavond werd georganiseerd in de MES.
0: Mm-hmm.
1: En toen ik daar was, toen was ik eigenlijk direct verkocht.
0: Toen dacht je van, dit moet ik ook gaan doen. Want,
1: ja, eigenlijk doordat je omringd bent met mensen die exact dezelfde passie hebben. Nou ja, ik heb heel veel goede vrienden en die er ook altijd voor me zijn. Maar echt meepraten over wat je aan het doen bent, dat gebeurt niet zoveel. En als je dan ineens mensen ontmoet die exact hetzelfde meemaken en erover mee kunnen praten, dan word je heel erg geïnspireerd. En dat was eigenlijk waardoor ik direct mee wilde doen aan de Talent Academy van Breda Beats.
0: Ja, want welke lichting was dat dan waar je in zat? Met
1: Talent Academy 4.
0: Met de artiestennamen die daarin zaten?
1: Centis, Insane, Sanne, ja. Oftewel. Jacco, Gecko, kan je hem kennen. Labarta, Lenergy, even denken. Milo, trouwens, hele grote geworden.
0: Ja, ja.
1: Die is echt heel erg lekker bezig en komt ook uit Amsterdam toevallig. Ik moet even hard op nadenken, maar dat even eerst niet helemaal opkomen.
0: Nee, even om een beeld, want er zijn inmiddels al best wel wat van die Talent Academies gaande geweest. De afgelopen tijd sterk nog.
1: Ja, ja.
0: Jij bent daar begonnen als student in de academie.
1: Ja.
0: En nu ben je coach.
1: Ja,
0: nou, hoe is dat gekomen?
1: Nou, het was eigenlijk richting het einde van die Talent Academy kwam ik erachter dat ik niet weg wilde. En ik wilde gewoon bij die organisatie betrokken blijven. Wat ik net vertelde over de mensen die ervoor zorgen dat Breda nog zo underground blijft. En die mensen die zich er hard voor maken, dat zijn gewoon die mensen van Breda Beats, onder andere. Dus ik wilde daar gewoon niet van vandaan gaan. En ik weet van mezelf dat ik organisatorisch ook wel wat sterke punten heb. En ook al lang als DJ in het vak zit. Of het nou met clubs of festivals is, maar ook gewoon technisch gezien en met social media. Dus toen dacht ik, nou, waarom ga ik niet kijken of ik wat voor Breda Beats nog meer kan betekenen? En toen is het nu uiteindelijk geworden tot coach. Ja,
0: ja, tof, hé. Want wat drijft jou om de nieuwe generatie, zeg maar, de goede richting op te hebben? Wat is jouw drijfveer daarin? Wat motiveert jou daarin? Wat geef jou die energie, zeg maar? Kun je dat beschrijven?
1: Ja, wat mij het meeste energie geeft, staat eigenlijk bijna los van het draaien op zich. Dus wanneer je kijkt naar een controle en wat je op dat moment aan het doen bent, dat kan je leren door ervaring en door gewoon oefenen. Maar die drive en die energie die ik krijg is om mensen hun persoonlijke leven richting te geven en hier en daar te kunnen sturen in wat ik denk wat voor hun het beste is. En ze voornamelijk helpen met een keuze te maken of dingen helder te maken. En ik vind het mooi als ik zie dat die mensen dan en dat je ziet dat er iets gaat klikken en dat ze dat gaan doen en dat het werkt. Ja, en dat vind ik prachtig om te zien, want ik ben daar zelf ook geweest of staker nog steeds. Dus ja.
0: Nou, gewoon zien groeien en misschien ook dingen uit jouw tijd dat je daar, zeg maar, aan het leren was, herkennen en overbrengen weer op de nieuwe generatie, zeg maar.
1: Ja, en je bent ook samen aan het leren, want ik ben ook volop aan het leren en ik sta ook nog lang niet stil en het zou ook nooit uitgeleerd zijn. En het is mooi om te zien dat je mensen daarin kan meenemen. Of ze nou jonger zijn, ouder zijn, wat dan ook. Je kan eigenlijk gewoon door elkaar leren.
0: Ja, precies. Want van wat jij hebt geleerd, en dat is misschien ook leuk om dan andersom gelijk op hetzelfde moment te vragen. Wat zijn nou van die dingen die jij in die academie hebt geleerd en die jij heel graag wilt meegeven aan iedereen die daarin zit, zeg maar. Ah, ja. Maar ook andersom van die dingen die jij heel erg leert vanuit de academie.
1: Het meeste wat ik heb geleerd is ga doen. Je kan lang blijven twijfelen, blijven hikken op wat je denkt te moeten gaan doen. Ga gewoon doen. Misschien is het later anders dan dat je nu had willen doen, maar dan weet je het tenminste. Als je het niet gaat doen, dan zou je het nooit weten.
0: Beetje in het kader van liever spijt hebben van de dingen die je hebt gedaan, als van dingen die je altijd hebt nagelaten. Zeg
1: niet
0: maar.
1: Geschoten is altijd mis.
0: Precies, inderdaad. En zo kunnen we ze allemaal inderdaad binnen dat kader ook nog opnoemen. En ja, Zet zit er zo meteen aan te komen.
1: Ja.
0: We zagen het ook al een beetje toen je onze post van Weekendboost / radio deelde voorbij komen.
1: Ja, ja, ja.
0: Daar zit een leuk verrassingselement in.
1: Ja, ik heb iets speciaals voorbereid. Want ik wist natuurlijk dat we het voornamelijk gingen hebben over mij, maar ook wat ik doe hier bij in Breda en bij Breda Beats. En ik dacht, hoe mooi is het als ik een setje draai waarin alleen Breda's talent zijn muziek wordt gedraaid. En het liefst ook nog unreleased. Dus daar heb ik van zoveel mogelijk van voorbereid en van heel veel talentvolle mensen muziek meegenomen. En ik hoop hun even een mooie plek te kunnen geven vanavond.
0: Het wordt eigenlijk een hele exclusieve set op die manier, zou je wel kunnen zeggen. Dat,
1: eigenlijk wel. Dit is over een paar jaar geld waard.
0: Nou ja, dat zullen we dan inderdaad tegen die tijd. De tijd zal het leren, inderdaad. Zullen we dan zeggen. Hey, van bij Breda Beats, is er iets. Wat is jou daar het meest van bijgebleven tot nu toe? Wat blijft jou daar het meest van bij? Je zal vast wel ergens een momentje hebben.
1: Oh ja, enkel moment zou ik niet durven zeggen. Maar het zijn uiteindelijk echt de mensen. Of het de organisatie zelf is, of de mensen die eraan meedoen. Samen met dezelfde passie werken aan dingen die je echt leuk vindt. En wat ook nog kan helpen aan de maatschappij. Waardoor je zelf ook nog wordt gemotiveerd en geenthousiasmeerd. Dan, dat is gewoon echt prachtig.
0: Ja, mooi inderdaad. Hey, jij gaat zo naar de redactie toe. Mogen we jou vast nu al heel erg bedanken.
1: Voor, jullie bedankt.
0: Dat je hier was. En ja. Ja, nog even bent een uurtje. Want het komende uur gaat hij aan een stuk door lekker voor je draaien. Dus die lokale unreleased tracks, die ga je allemaal voorbij horen komen. Dus spits die oren. En
1: ja, we gaan even lekker dansen.
0: Ja, precies.
1: Lekker bewegen.
0: Maar eerst komt het nieuws nog tussendoor. Maar daarvoor nog een track van Firsto.
1: Altijd goed.
0: Of we lekker in te komen, hè. Get the feeling bij Weekend Boost op Breda nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. Omgerekend ruim 5500 voetbalvelden. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind en blijft zich uitbreiden. Onder de slachtoffers zijn mogelijk meerdere toeristen die tijdens hun vlucht in hun auto vastkwamen te zitten in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzocht. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn.

0: bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Ja, op dit moment staat er ook één file nog maar in Nederland. Ik kijk nog eventjes met je op de weg. Hij staat ver weg van Breda op de A28 Utrecht-Zwolle. Tussen Leuze-Zuid en knooppunt Hoevelaken. Daar kom je in 5 minuten vertraging terecht.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

optreden nu, Weekend Boost. Live vanaf de redactie, Lucas Matteo. Met heel veel unreleased tracks. En allemaal van local producers hier uit Breda en omstreken.

I'm a police officer. We are a police officer. I said.

0: deed dat nu met live vanaf de redactie. Lucas Matteo, waar hij een hele set aan unreleased tracks draaide van Local Talent uit Breda Beats onder meer natuurlijk. Hè. En dat eigenlijk. Goed, 11 uur is het inmiddels alweer geweest. Betekent dat hij er voor vandaag alweer op zit, Weekend Boost. Maar volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer voor jezelfde tijd, zelfde zender, zeg maar. Voor nu zou ik zeggen, goed weekend. Het wordt lekker een warm weekend, dus dat is een lekker vooruitzicht. Kan ik je gewoon alleen maar meegeven natuurlijk. Volgende week dus meer Weekend Boost. En wil je weten wat en hoe? Kijk dan vooral op onze socials. Weekend Boost, _radio.
1: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het Nationaal Hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. Omgerekend ruim 5500 voetbalvelden. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind en blijft zich uitbreiden. Onder de slachtoffers zijn mogelijk meerdere toeristen die tijdens hun vlucht in hun auto vastkwamen te zitten in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzocht. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met resultaten te komen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder, met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Inwoners van de regio Breda kunnen vanaf eind dit jaar in het weekend weer gebruik maken van de nachtbus. De bus rijdt in de nacht van zaterdag op zondag tussen Breda, Oosthout en Etten-Leur. Het gaat om een proef van 2 jaar, waarin wordt gekeken of er voldoende vraag is naar de nachtritten. De nachtbus verdween eind 2022 uit de dienstregeling vanwege een personeelstekort bij vervoerder Arriva. Dat probleem is inmiddels opgelost. Volgens de provincie is het opnieuw invoeren van nachtlijnen een belangrijke stap. Er komen 2 lijnen. Lijn 854 rijdt vanaf Breda naar Oosterhout met haltes onder meer in Teteringen en Oosterheide. Lijn 850 rijdt naar Etten-Leur en stopt onder andere bij het station. De provincie en de betrokken gemeente betalen mee aan de proef. De overige kosten moeten gedekt worden uit de opbrengst van de kaartverkoop. Arriva maakt later dit jaar bekend hoe duur een ritje met de nachtbus gaat worden. In Oosterhout en Geertruidenberg is een waterstofcoalitie gestart die onderzoekt of er een aftakking kan komen op de Delta Rhine Corridor. Dit netwerk moet waterstof en CO2 van de Rotterdamse haven naar Duitsland transporteren. Gemeente, provincie en bedrijven werken samen om de overstap naar waterstof te versnellen. Voor de lokale industrie kan waterstof een alternatief zijn voor gas, dat nu veel wordt gebruikt bij processen met hoge temperaturen. De hoge gasprijzen maken energie tot een grote kostenpost, waardoor de overstap niet alleen een duurzaamheidskwestie is, maar ook van economisch belang. Volgens betrokken bedrijven gaat het daarbij om concurrentiekracht en het behoud van werkgelegenheid. Als bedrijven afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, kan dat hun positie verslechteren en zelfs leiden tot vertrek uit de regio. De onderzoeksresultaten worden volgend jaar verwacht. Oud-wethouder Clemens Pina uit Oosterhout wordt campagneleider van D66 Brabant. Dat heeft de Brabantse afdeling van de partij donderdag bekendgemaakt. Pina was 8 jaar wethouder in Oosterhout namens gemeentebelangen. In die periode had hij onder meer zorg en welzijn in zijn portefeuille. Daarvoor was hij 4 jaar actief als raadslid in de gemeenteraad van Oosterhout. Volgens D66 Brabant brengt Pina de juiste ervaring mee. Lijsttrekker Saskia Boelema noemt hem iemand die weet hoe campagnevoeren werkt en die Brabant goed kent. Met zijn achtergrond als wethouder en campagneleider verwacht de partij een volgende stap te kunnen zetten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan gepland voor maart 2027. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst, met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuw. Technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer. Blijf eens

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Inwoners van de regio Breda kunnen vanaf eind dit jaar in het weekend weer gebruik maken van de nachtbus. De bus rijdt in de nacht van zaterdag op zondag tussen Breda, Oosthout en Etten-Leur. Het gaat om een proef van 2 jaar, waarin wordt gekeken of er voldoende vraag is naar de nachtritten. De nachtbus verdween eind 2022 uit de dienstregeling vanwege een personeelstekort bij vervoerder Arriva. Dat probleem is inmiddels opgelost. Volgens de provincie is het opnieuw invoeren van nachtlijnen een belangrijke stap. Er komen 2 lijnen. Lijn 854 rijdt vanaf Breda naar Oosterhout met haltes onder meer in Teteringen en Oosterheide. Lijn 850 rijdt naar Etten-Leur en stopt onder andere bij het station. De provincie en de betrokken gemeente betalen mee aan de proef. De overige kosten moeten gedekt worden uit de opbrengst van de kaartverkoop. Arriva maakt later dit jaar bekend hoe duur een ritje met de nachtbus gaat worden. In Oosterhout en Geertruidenberg is een waterstofcoalitie gestart die onderzoekt of er een aftakking kan komen op de Delta Rhine Corridor. Dit netwerk moet waterstof en CO2 van de Rotterdamse haven naar Duitsland transporteren. Gemeente, provincie en bedrijven werken samen om de overstap naar waterstof te versnellen. Voor de lokale industrie kan waterstof een alternatief zijn voor gas, dat nu veel wordt gebruikt bij processen met hoge temperaturen. De hoge gasprijzen maken energie tot een grote kostenpost, waardoor de overstap niet alleen een duurzaamheidskwestie is, maar ook van economisch belang. Volgens betrokken bedrijven gaat het daarbij om concurrentiekracht en het behoud van werkgelegenheid. Als bedrijven afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, kan dat hun positie verslechteren en zelfs leiden tot vertrek uit de regio. De onderzoeksresultaten worden volgend jaar verwacht. Oud-wethouder Clemens Pina uit Oosterhout wordt campagneleider van D66 Brabant. Dat heeft de Brabantse afdeling van de partij donderdag bekendgemaakt. Pina was 8 jaar wethouder in Oosterhout namens gemeentebelangen. In die periode had hij onder meer zorg en welzijn in zijn portefeuille. Daarvoor was hij 4 jaar actief als raadslid in de gemeenteraad van Oosterhout. Volgens D66 Brabant brengt Pina de juiste ervaring mee. Lijsttrekker Saskia Boelema noemt hem iemand die weet hoe campagnevoeren werkt en die Brabant goed kent. Met zijn achtergrond als wethouder en campagneleider verwacht de partij een volgende stap te kunnen zetten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan gepland voor maart 2027. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Ja, ja, dat ben ik. Hens en Peter als ik loop op de binnen. Geen whiplash, maar kip 6 daar op de Midwest. Als het moet, geef ik gas op de ring weg. Een kleine skirt, ik pull up, ik doe dat. Jongens blijven jongens, ja jongen, je moet wat. Schenk

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Inwoners van de regio Breda kunnen vanaf eind dit jaar in het weekend weer gebruik maken van de nachtbus. De bus rijdt in de nacht van zaterdag op zondag tussen Breda, Oosthout en Etten-Leur. Het gaat om een proef van 2 jaar, waarin wordt gekeken of er voldoende vraag is naar de nachtritten. De nachtbus verdween eind 2022 uit de dienstregeling vanwege een personeelstekort bij vervoerder Arriva. Dat probleem is inmiddels opgelost. Volgens de provincie is het opnieuw invoeren van nachtlijnen een belangrijke stap. Er komen 2 lijnen. Lijn 854 rijdt vanaf Breda naar Oosterhout met haltes onder meer in Teteringen en Oosterheide. Lijn 850 rijdt naar Etten-Leur en stopt onder andere bij het station. De provincie en de betrokken gemeente betalen mee aan de proef. De overige kosten moeten gedekt worden uit de opbrengst van de kaartverkoop. Arriva maakt later dit jaar bekend hoe duur een ritje met de nachtbus gaat worden. In Oosterhout en Geertruidenberg is een waterstofcoalitie gestart die onderzoekt of er een aftakking kan komen op de Delta Rhine Corridor. Dit netwerk moet waterstof en CO2 van de Rotterdamse haven naar Duitsland transporteren. Gemeente, provincie en bedrijven werken samen om de overstap naar waterstof te versnellen. Voor de lokale industrie kan waterstof een alternatief zijn voor gas, dat nu veel wordt gebruikt bij processen met hoge temperaturen. De hoge gasprijzen maken energie tot een grote kostenpost, waardoor de overstap niet alleen een duurzaamheidskwestie is, maar ook van economisch belang. Volgens betrokken bedrijven gaat het daarbij om concurrentiekracht en het behoud van werkgelegenheid. Als bedrijven afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, kan dat hun positie verslechteren en zelfs leiden tot vertrek uit de regio. De onderzoeksresultaten worden volgend jaar verwacht. Oud-wethouder Clemens Pina uit Oosterhout wordt campagneleider van D66 Brabant. Dat heeft de Brabantse afdeling van de partij donderdag bekendgemaakt. Pina was 8 jaar wethouder in Oosterhout namens gemeentebelangen. In die periode had hij onder meer zorg en welzijn in zijn portefeuille. Daarvoor was hij 4 jaar actief als raadslid in de gemeenteraad van Oosterhout. Volgens D66 Brabant brengt Pina de juiste ervaring mee. Lijsttrekker Saskia Boelema noemt hem iemand die weet hoe campagnevoeren werkt en die Brabant goed kent. Met zijn achtergrond als wethouder en campagneleider verwacht de partij een volgende stap te kunnen zetten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan gepland voor maart 2027. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het Nationaal Hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33.